0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Yeah. Ja, voilà. Zeg. Daar zijn we dan. Goedemorgen. En hier is ze dan. De laatste week.

0: Ah, goed dat u erover begint. Live It All, dat waren die van Lost Frequencies. Ik denk dat sommigen niet echt heel erg levend aan deze uitzending beginnen.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja, jij mag kiezen wie. Of misschien alle twee is het wel het juiste antwoord. Ja, goedemorgen zeg.
2: Ja, hallo Kus. Ik laat het nog een beetje in het midden of het lastig hebben, een van ons beiden. We gaan toch een poging doen om dat een klein beetje weg te steken. Ik zei wel een poging.
0: Een poging, ja, ja, ja, ja. En misschien kan een fijn BVV'tje wel helpen. Het is de laatste week, dus geef nog maar eens goed gas. Ja,
2: ja, nog vijf BVV'tjes en het is afgelopen. Kleine suggestie, ik heb afgelopen weekend een van de WK-liederen ontdekt met Andrea Bocelli. Ik wist niet dat hij ook een liedje nog gezongen had voor het WK. Maar ja, ja dus.
0: Hoeveel landen doen er mee? Die hebben allemaal waarschijnlijk en meerdere WK-liedjes mee. We hebben er ook meerdere, hè? Als wij zelfs al meerdere...
2: Ja, maar ik weet het wel, maar het is zo plots... Allee, in mijn hoofd, maar ja goed, mijn hoofd. In mijn hoofd is het plots opgedoken, dat liedje. En dat is dus Andrea Bocelli.
0: Ja?
2: Maar dat zou een suggestie kunnen zijn, ik zeg nu gewoon iets.
0: Andrea Bocelli, dat is altijd feest natuurlijk.
2: Ja, je kent hem natuurlijk van Conte.
3: Conte Party.
0: Ja, die.
2: Ja, wel, die heeft een liedje gemaakt met David Guetta.
0: Oei.
2: Dus ik vind dat wel, allee, vind ik wel speciaal, maar dat is gewoon
0: dus
2: een suggestie.
0: Mocht je niet weten wat kiezen, dan doe je dat maar. En anders, doe die goesting zoals gewoonlijk gezien. Well.

0: Tayo Cruz, dat is nog eens binnenkomen met Dynamite. Ja, het is onwaarschijnlijk, beste Koen, hoe jij de mensen dan zo kan motiveren, hè?
1: Ja. Een klein duwke dat ik denk van, ik ga de mensen inspireren. Dat is altijd de bedoeling.
0: Ja, ik heb het even geteld. Er even mee bezig geweest.
1: Ja.
0: Dus jouw plaat die je daar
1: suggereerde. Andrea Bocelli.
0: Ja, Andrea Bocelli met David Guetta. Hij heeft het natuurlijk meteen de nieuwsgierigheid gewekt van... is dat het juiste cijfer? Ja. Nul mensen. Maar
2: nul.
0: Ja, nul. Maar dit is wel gevraagd, bijvoorbeeld.
2: Oh, nee.
0: Ja.
1: Is dat ook van Andrea Bocelli?
0: Zo goed als.
1: Amerika goed plaats.
0: Luc Steno. Amerika, here we come. Ja, ja. Amerika. En dan je denkt, dat is van het WK nu. Nee. In 94 was het ook in Amerika, blijkbaar.
3: Rode duivels gaan naar Amerika.
0: Ja, dus ja, ik weet niet wat ze daar gaan doen.
1: Ze zijn er al.
0: Dus kunnen we weggooien. Om maar te zeggen, we zijn er nog niet helemaal uit.

0: Of om het op schoon Vlaams te zeggen, hoe is het mogelijk zeg? Ellie Oaks en Impossible.
1: Het BVW'tje, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ja, ze waren natuurlijk allemaal nog wat onderweg. Al die mensen die zeggen van ja Koen, inderdaad, goed idee dat van Andrea Bocelli en David Guetta. We willen het horen, we zijn zo benieuwd.
2: Heb je een nieuwe telling
0: moeten doen? Ja, ondertussen staat de stand op... Nul geïnteresseerden. Ja, oké, goed. Ja, dan gaan we iets anders nemen. Dat is helemaal geen probleem hoor. We zijn flexibel in die dingen.
2: En wat is het dan effectief geworden? Geen Andrea Bocelli, maar volgens mij toch wel een geweldig...
0: Maar zwijg nu toch eens over Andrea Bocelli. Nee, maar, geen mens is geïnteresseerd.
2: Nee, oké. Okay, maar dus het is een geweldige keuze geworden dan, denken we?
0: Ja, iets uit het verleden. Uit de beginperiode van deze zender. Zo.
2: Also mensen die in het verleden leven. Nou jongens, toch. In plaats van nieuwe muzikanten.
0: Andrea Bocelli, dat is hip hip hip hoor.
2: Ja.
0: Deze wordt het van Robin. Niet van Robin. Robin heeft hem gevraagd. Het is van Niels van Gogh.
2: Ja, goed. Ik zou... geef die Andrea Bocelli ook eens een kans. Die staat aan het begin van zijn carrière. Ja. Wij kunnen die steunen.
0: Je moet de jongelingen in hun carrière...
2: Een duwke geven.
0: Dus
2: maar ja, kijk. Ja.
0: Hij ziet niet aankomen, ja, een duwke geven.
2: Volgens mij gaat er dan nog van horen van Andrea Bocelli. Maar ja, zegt dat ik het u gezegd heb. Maar ja, niemand heeft willen luisteren. Hè. Maar goed.

0: Ja, na al die jaren nog altijd fijn muziekje. Het is zeker zo. Daarom waarschijnlijk BVV'tje vandaag. Niels van Gogh. Nee, geen familie van. En Pulverturm. Ja, ik weet het niet. Moet ik waarschijnlijk eerst even toestemming vragen. Beste collega, het volgende plaatje heeft iets te maken met het WK-voetbal. Gaan we dat doen? Of wil je het onderwerp nog even... laten voor wat het is. Ik weet het niet. Ja. Nee, allee,
1: wat bedoel je?
0: Ik veronderstel dat je niet echt happy bent wakker geworden. Hè?
1: Ah, pas op. Allee, alles is mogelijk, toch? Nee.
0: Nu gaat komen, kijk.
1: Nee, nee, alles is nog mogelijk. Nee, ik ben niet in paniek. Het was niet de beste wedstrijd, zeker niet.
0: Maar goed.
1: Ja, ja, oké. Okay, maar negatief zijn, dat is gemakkelijk in het leven. Nee, nee, nee, we moeten gewoon...
0: Nee, dus, ja,
1: nee, maar...
0: ik ben een beetje ingedommeld van de spanning.
1: Weet je wat het is? Op moeilijke momenten hebben die jongetjes, de duiveltjes dus, hebben die hun supporters nodig. En nu allemaal zeggen dat het slecht is. Ja, het was niet goed. Oké, okay, maar de supporter moet ook kunnen zeggen, op naar de volgende.
0: Voilà, gaan we doen. Dus Shakira, kom in. Ja, het zal zijn, ja. We geloven er nog in.
1: Ja, ja, los kampioen. Kom,
0: we maken ze kapot allemaal.

Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel iets aan het hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort ready on.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Auto 5.
10: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
9: Auto 5.
11: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
12: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
13: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
12: Dus we groeien.
13: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
12: Dan is dit jouw moment.
13: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Lucas en Steven. Voilà, dat is gemakkelijk.
1: Het nieuws van de dag.
0: Ja, wat gaan we doen? Gaan we doen alsof het voetbal niet bestaat?
2: We gaan de feiten niet ontkennen. We zijn journalisten, zou ik bijna kunnen zeggen. Dus dan mogen we de waarheid ook geen oneer aan doen.
0: Goed, en
2: dus
0: dan moeten we het even in twee delen. Dus de krantenkoppen over het voetbal en de andere. Dus de kranten, die zijn niet positief natuurlijk. Het laatste nieuws, beschamend.
2: Het nieuwsblad, alweer een teleurstelling.
0: Bleke duivels stellen alweer teleur, zegt Gazet van Antwerpen.
2: Belang van Limburg zelf tegen Iran lukt het niet.
0: En dan bij de Standaard iets uitgebreider. De match van de ontnuchtering. Belgen raken niet verder dan 0-0 tegen Iran. Voilà, en dan nu de andere krantenkoppen.
2: Het laatste nieuws. Nooit was het zo vroeg in het jaar zo lang zo warm.
0: Nieuwe hulplijn voor slachtoffers van online fraude is de opener bij het Nieuwsblad.
2: Gazet van Antwerpen. Nieuwe tunnel op Antwerpse ring moet verkeer veiliger maken.
0: En dan het belang van Limburg. Deel belastingkantoor gesloten nadat beton uit het plafond valt. Sorry, dat klopt. Dat is voor straks.
2: De Standaard deze ochtend. Hogescholen pleiten voor veel sterkere samenwerking met universiteiten.
0: Ik had altijd gedacht dat dat zware concurrentie was. Zo universiteiten tegen hogescholen en zo.
2: Universiteiten, dat zijn de verstandigste, toch? Hè?
0: Of, maar zo begint dat conflict natuurlijk.
2: Maar ik heb beide niet gedaan. Nee, maar dat was wel duidelijk.
0: Ja, okay. Allee. Nu had ik echt gedacht.
2: Maar ik wou wel, hè. Maar
0: zij wouden niet. Ze wouden gewoon vrienden blijven.
2: Ja, ja. En ik alle dagen bellen. Mag ik nu komen of niet? Nee, ja.

0: we hebben hier al een paar klassiekertjes van de zender gehoord. Hè? Dat de eerste half uur Pulverturm. En deze hoort daar zeker ook bij. The Chemical Brothers en Galvanize. Ja, wat het verkeer betreft, we gaan blijkbaar op het gemakkelijke beginnen.
1: Ja, als je op weg bent naar Brussel, moet je wel rekening houden met de volgende situatie. Op de E40, die begint al tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, moet je een tiental minuten bijtellen. Maar dan eigenlijk nog eens een kleine tiental minuten als je dan op de binnenring bent, vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Dus als je dat een beetje optelt, alleen met een beetje qua je wil, sta je toch al 20 minuten aan te schuiven.
0: Ja, maar dat is alleen met qua je wil natuurlijk, hè? Want anders is het nog rustig op de weg. Ja, voilà. Goed uitgelegd.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Jaden Boysen en Upside Down. Ja, ik kan me voorstellen dat voor heel wat mensen sinds gisteravond de wereld inderdaad een beetje op zijn kop staat.
1: Alhoewel,
0: ja?
1: Maar je hebt het dan over de rode duivels.
0: Ja, maar daar wordt ook het meest op gereageerd. Hè. We hebben net de krantenkopjes overlopen en ja, het is toch het duivels verhaal dat het meeste blijft hangen, blijkbaar.
1: Okay.
0: Dominique schrijft, Koen, blijf eens realistisch. De volgende match mogen ze naar huis gaan. Dat is wel heel negatief, vind ik eerlijk gezegd, want er liggen nog veel scenario's op tafel. Maar
1: ja, ik denk dat we toch de ambitie mogen hebben om de volgende ronde te halen. Dat is nu toch niet zo... Allee.
0: Die klinkt zoals de bondscoach nu.
1: Wat?
0: Dat is de nieuwe ambitie inderdaad, de volgende ronde halen.
1: Nee,
0: de vorige was groepswinnaar worden. Want ja. dat is precies al van tafel.
1: Ook, want het kan nog, hè. Ook dat kan nog, hè. Ja, ik bedoel...
0: Maar je hebt het niet meer in eigen handen, natuurlijk, hè. En Bart zegt ook... Positief blijven. De duivels zitten volledig op schema.
1: Voilà.
0: Om op vakantie met de kids te vertrekken. Staat erbij, had je niet gezien.
1: Ah, de laatste had ik...
0: Ah ja, kijk, ja. Kan ook. Is ook een scenario dat op tafel ligt.

0: Ja, we hebben duidelijk te maken met iemand die piano kan spelen en dan met alle geweld ook wil laten horen. Dat is echt irritant.
1: Ja, oké, maar allee, ik weet wel, maar piano spelen, wacht, ik ga er even opzoeken of dat kan. Wacht, hè.
0: Of jij dat kan?
1: Wel, nee.
0: Moet jij opzoeken of jij...
1: Wacht, nee, maar ik ga het even laten... Nee, maar als we zo een piano hebben staan, wacht, kun jij mij even muziek geven?
0: Tuurlijk, jongen.
1: Dan doen we meestal altijd hetzelfde, wacht. Dat is altijd dit. Wacht, ik ga

0: even opzoeken. Het is nog bezig.
1: Heb je ooit een instrument tegen
0: gespeeld? Nee, maar meestal
1: eigenlijk
0: doen we toch altijd dit. Als we zo'n piano zien, dan doen we altijd...
1: Ah, broeder Jacob, ja, tuurlijk.
0: Slaapt hij nog? Slaapt hij nog? En dat was zo... Allee, ja, daar is op... Nee, maar dat is toch altijd...
1: Die lessen notenleren hebben we ook gemist, zeker?
0: Begin was wel goed, hè?
1: Allee, dit is er iedereen dat gitaar kan spelen.

0: gastjes. Ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be.
1: Dat wil je niet missen.
2: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baai.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wiederma, je kabinetten een zak slimmer.
6: Hallo met Antilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
5: Modu van.
4: Liquidator wint. Wiederma, je kabinetten een zak slimmer.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: Milky, Just the Way You Are. Ja, je weet, we zijn de zender die jongtalenten steunt. Ook Dave is van dat geloof. Die heeft ook al gezegd, Koen, ja, Mozart is er niks tegen. Wat een talent, dat gaat over jou. Dus we hebben even een piano binnengerold in de studio. En ja, de mensen willen meer. Wij willen meer. Ulrich zegt het ook. Kan je Broeder Jacob eens live spelen? Want dat is toch ook het ideale openingslied voor onze duivels. Vooral dat slaapt jij nog stukje erin. Dus goed, hier is Wolfgang Amadeus van der Sloten met Broeder Jacob.
1: Dat ben ik, beste mensen. Geniet van dit toch wel kunst.
0: Recital.
1: Ja, maar blief.
0: Dat is een duur woord voor concert.
1: Oké, ja. Hier ga ik dan.
0: Ja.
1: Ah, wacht, ik ga opnieuw. Blijf tussen ons.

0: even mijn excuses aanbieden. Maar... Ja, nee, er ligt op dit moment een piano op de parking in 1000 stukken. Maar voor de rest alles goed hier.
1: Ja, maar de mensen staan al aan te schuiven aan de fanshop, de merchandise. Ja,
0: de t-shirts en zo. Ik was erbij. I survived the concert.
2: Vandaag is de dag dat...
0: Kom, geef mij een beest. Want ja, de kus. Het is vandaag de dag van de kus. Ah, zo mooi. Want de kus is ook geweldig geëvolueerd natuurlijk. Hè. En nog steeds zeer cultuurgebonden. Dat moet jou ook al opgevallen zijn. Vooral in Frankrijk zijn ze daar goed in om elkaar af te kussen. Zelfs als ze elkaar nog niet kennen. Daar wordt wat afgekust, jong. Ook op de werkvloer. Franstalige werkvloeren.
1: Maar dus elke ochtend opnieuw dan is dat de volledige toer dat die doen?
0: Ja, iedereen kust iedereen.
1: Geen onderscheid ook? Nee, nee. Die collega wel, die collega niet? Just. Vrouw, man, alles door één.
0: Er wordt wat afgekust, hoor. En dus in het kader van de dag van de kus... heb ik ook de geschiedenis van de kus er even bij gehaald. De eerste notities die gemaakt werden van kussen... werden gemaakt 1500 voor onze tijdrekening. Ja, bij de hindoes blijkbaar. Die zijn ermee begonnen...
1: Maar was het bewust, die kus, of was dat zo een beetje...
0: Dus de eerste die dat deed, en dat werd genoteerd, en dat hebben ze dan ergens teruggevonden. Die heeft dan nog een goede joef op zijn muil gekregen, wel, natuurlijk. Ja. Want ja, als je de eerste mee bent, dan denken de mensen toch van, wat kom jij mee af? Maar dus 1500, dat heeft altijd in de mens ingezeten. Allee, kom.
1: Maar mag ik een bijvraag stellen? Ja, was dat dan een kus op de mond, of is dat dan een afgeleide van een kus van de mond, dat hij voor het eerst gedaan heeft op de wang? Want op de wang heeft een andere betekenis dan op de mond.
0: Ja, je dacht, ik ga hier meteen goed mijn punt maken. Lubberde. Nee, ik weet het niet.
1: Ah, oké. Okay. Nee.
0: Ik weet het niet. Maar goed, ja, ik vind hier dus de eerste tekenen van kussen of iets wat er moest voor doorgaan.
1: Maar stel je voor...
0: Ver voor onze tijdsrekening.
1: Ja, maar stel je voor dat dat in het begin, een kus op de mond, dat dat dezelfde betekenis had als bij ons vandaag een kus op de wang. Want het is ook maar een betekenis dat je eraan geeft. Misschien in het verleden was een kus op de mond gewoon standaard.
0: Maar het kan ook uit gezondheidsoverwegingen zijn. Want ik wist niet of je dat al even gehoord hebt... Zeker in tijden van corona en zo kwam dat al een keer ter sprake. Je mocht geen handen meer geven, hè. En dat is helemaal terecht. Want het aantal potentiële ziektekiemen die je uitwisselt... is bij een kus veel minder
1: en al dat speeksel,
0: dan bij een hand. Ja, ja.
1: Een beetje speeksel kan geen kwaad.
0: Kan allemaal geen kwaad. Maar laat het u niet op ideeën brengen. Nee. Blijf maar op uw stoel zitten.

0: Dagie PFR voor de ambiance en een verfrissende... het was niet cola. Ja, het is heel verwarrend. Ik hoorde de hele tijd cola. Het is sola.
1: Ah, het is met een L, ja.
0: Het is met een S.
1: Ja, sola. Maar dan met een L. En ja, cola is
0: cola
1: ook met
0: een L. Ook een L.
1: Oh, jongens toch.
0: Oh. Alleen nu een hoek.
1: Oh, het is maandag.
0: Blijft hier toch lachen, hè.
1: Excuses.
0: Ja, terecht. Niet aanvaard.
1: Ik had even niet nagedacht.
0: Ja.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat overkomt u nooit,
1: nee,
0: hè, Koen?
1: Nee. Maar het besef is... Ja.
0: Treed binnen. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, fun.
1: Plezant, hè.
0: Tot het nieuws begint zometeen om 7 uur. Maar goed, voorlopig nog wel...

0: deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Dit is Top
2: 7 uur.
3: En kijk eens wie binnenkomt met het schaamrood op de wangen. Ah nee, zijn onze duiveltjes. Bart van Langenhoven met het nieuws.
4: Een goeiemorgen. Onze rode duivels geraakten gisteravond niet voorbij Iran. Het bleef in Los Angeles 0-0. En daar mogen we al bij al nog blij mee zijn. Zeker als je weet dat we halfweg de tweede helft met 10 vielen. Na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Iraniërs kregen een paar uitstekende kansen. Net zoals onze rode duivels. Maar de doelman van Iran speelde de match van zijn leven. Ook onze Thibaut Courtois moest enkele wereldsaves uit zijn handschoenen schudden. En door dat gelijkspel staan de duivels pas derde in een groep G met 2 punten, evenveel als Iran. Egypte staat nu aan de leiding met 4 punten na een 1-3 zege vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Aanstaande zaterdag is het erop of eronder voor de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Winnen is een absolute must voor een plaats in de 16e finales. De wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland is zaterdagmorgen om 5 uur in Vancouver in Canada. Als je slachtoffer bent van internetfraude, dan kan je vanaf nu bellen naar 1 centraal nummer. Hetzelfde als dat van Cardstop. Dat is 078 170 170. De nieuwe hulplijn komt er op initiatief van Bankenfederatie Fehbelfin en de minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Mensen kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier hun digitale betaalmiddelen blokkeren. Ook online kan je bij fraudstop.be terecht. Daar lees je ook wat je allemaal moet doen als je denkt dat je bent opgelicht. In maart van dit jaar kreeg het Centrum voor Cybersecurity elke dag meer dan 42.000 meldingen van phishing. De Verenigde Staten en Iran die zeggen dat ze stappen vooruit hebben gezet tijdens hun eerste echte vredesgesprekken. De twee landen praten al sinds gisterenmorgen in Zwitserland onder leiding van bemiddelaars Qatar en Pakistan. Zo komt er een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. De VS en Iran gaan er ook voor zorgen dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Amerikaanse, Iraanse, Qatarese en Pakistanse onderhandelaars praten deze week verder in Zwitserland. Bedoeling is om binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te vinden. Een zonnige en warme maandag met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Deze namiddag kan er plaatselijk wel een onweersbui vallen. En ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met tropische temperaturen tussen 30 en 37 graden.
2: Ja, ik weet het. Straks meer daarover, maar eerst even naar het verkeer. Is de vakantie al begonnen of is er toch een begin van ochtendspits?
5: Ja, toch een beginnende ochtendspits. 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E40, een klein kwartiertje erbij tussen Haasrode en Berthem. Ook op de E429 verlies je 10 minuten vanaf Tubeke. En richting Antwerpen op de E17, 10 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: Wow, met het schaamrood op de wangen. Ik denk dat dat nogal meevalt, toch?
3: Ah, bij de bruine toch een klein beetje.
2: Ja.

0: Alesso. En de zangeres, ja, die mag toch ook inderdaad eens apart vernoemd worden, want die gaat, hè. Oh, hartstikke gaaf. Oh, door het plafond. Onze Sasha en Destiny. Ja, ik weet niet hoe jullie de match gisteren beleefd hebben, maar dat we ze beleefd hebben, dat is wel duidelijk. Ja, wij kunnen daar niet op een normale manier naar kijken natuurlijk, wegens zowat betrokken partijen en zo. Maar dan vraag je af, hoe hebben mensen van andere landen daarnaar gekeken?
1: Ja, niet zo positief, hè. Nee? Vandaag een beetje een roundup. Die is opgedoken van verschillende nieuwszenders. Fox Sports, die had Zlatan Ibrahimovic te gast. Die heeft altijd wel iets te vertellen. Okay. En die man moet gezegd hebben... Ik wil hier niet te veel woorden aan vuil maken, maar ik ben in slaap gevallen, zei. Dus om maar te zeggen, niet zo positief. De Daily Mail zegt vandaag, deze ploeg is als een leeuw zonder tanden. Waardeloos. En dan zie ik bij Amerikaanse website Bleacher Report, dat is een sociale media post die ze gedaan hebben, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, die afgebeeld staan voor een bejaardentehuis. Dus die zijn 50 jaar ouder gemaakt. Dan een Spaanse krant, die is dan wel een heel klein beetje positief over Thibaut Courtois. Hij is de enige rode duivel die nog in staat is om een wedstrijd te beslissen. Ja. En als een doelman de wedstrijd kan beslissen, dan...
0: Meestal geen goed teken.
1: Nee.
0: Voilà. Kijk.
1: En in Nederland zeggen ze dat we een modderfiguur hebben geslagen.
0: Ja, maar ja, goed. Ja. Dus ja. We hebben nu zelf, wat was het, met 5-1 gewonnen. En dan beginnen ze direct praten krijgen.
1: Maar goed, Bart van Langenhoven die heeft het gezegd. Hè. Zaterdagochtend is het echt wel... dan is het erop of eronder.
0: Dat had niemand verwacht. Hè. Want als die wedstrijden binnenkwamen, die drie wedstrijden van de groepsfase, en dan ook vooral de timing daarvan, dan dacht iedereen, die is zaterdagmorgen om 5 uur. We gaan niet moeten opstaan, want het gaat al lang in kannen en kruiken zijn op dat moment. Maar nee... Allee, we moeten nog altijd niet opstaan. Moeten wij niks. Maar we gaan het wel doen, denk ik.
2: Sowieso.
0: Ja? Ga je opstaan?
1: Want zoals we al zeiden...
0: Zoals we al zeiden?
1: Ja, het is te laat. Nee, het is oké. Nee? Ah, voilà, kijk. Ja.
0: Ook zij kwam een beetje te laat. Beter dat je gaat. Ja, je zit de pommelinie.

0: Maar nee, je moet dat niet lezen. Gewoon aanduiden, aanvinken en op oké klikken. Dat is toch wat we altijd doen?
1: En recht in uw ongeluk lopen dan meestal ook, hè? Terms and conditions. Jeroen en Koen. Voilà. Die hebben de kleine lettertjes ook niet gelezen. Vandaar dat we hier dus nog zitten. Het is wel de laatste week, hoor. Daarna begint de groentevakantie. Alhoewel, zoals Dimir die had gezegd, tot de laatste dag wordt er hier naar school gegaan. Hè.
0: Dat kan allemaal goed zijn, maar het is niet aan ons besteed. Dit is dus de laatste week. En ook de laatste week van de Summer Beat 1000. We zitten in de finale week. En dan vanaf zaterdag dan gaan we helemaal in de Summer Beat modus. En dat wil dus ook zeggen dat er heel wat zomerprogramma's zullen te beluisteren zijn de komende twee maanden. En dat wij dus in ons hangmat gaan liggen. Ja.
1: Want de volgende vraag was natuurlijk, ga jij een van die zomerprogramma's dan?
0: Maar ik heb wel de planning eens bekeken. Ah. En ik vond acht weken vakantie, dat is oké. Okay. Ja. Ik vond dat, de baas vond dat niet. En dus zou het kunnen dat ik een week of twee zo in de zomer even op de stoel kom zitten. Maar zo op zo'n moment dat iemand denkt van, amai, ik ben nu zo toch niemand aan het luisteren.
1: Nee, wie
0: kan
1: komen
0: ik
1: ze nu af? Ja. In dat kader, ga jij ook een programma doen? Ik moet niet antwoorden.
2: Allee,
1: je ontdekt het wel. Staat allemaal op onze website.

0: Wie regeert er over de wereld? Ja, als we heel eerlijk zijn, dan kunnen we haar alleen maar gelijk geven natuurlijk. Beyoncé en Who Run the World, Girls.
1: Ja, want als het van ons moet komen, dan weten we
0: allemaal. Ja, voilà, inderdaad. Maar goed, we kunnen wel een poging doen om een en ander al te verbeteren. Zoals je weet, barst dit programma van de nuttige tips. En er is een onderzoekje geweest. Pas op, dat is hier van de serieuze.
1: Ja.
0: Want dat heeft in de Journal of Experimental Psychology gestaan. Er is een manier om ervoor te zorgen. Even voor de bedrijfsleiders, die natuurlijk en masse luisteren naar dit programma.
1: Alle CEO's, ja.
0: Ja. Beste CEO's, als je wil dat je ploeg 15% productiever is, is er een kleine ingreep die zelfs niet al te veel geld kost, die daarvoor kan zorgen. Dus hoe zorg je ervoor in kantooromgevingen? Ik moet het wel zeggen zoals het is, hè. In kantooromgevingen. Dus niet mensen die echt werken. Dus in kantooromgevingen, sorry. Dat mensen dus 15% productiever worden. Heel simpele ingreep. Wat denk je?
1: Samen zitten, het eiland
0: gevoel. Dat is meestal al zo, hè. Ja.
1: Het licht aansteken. Nee.
0: Ja, bij besparingsrondes gebeuren de gekste dingen natuurlijk.
1: Ja, ik weet het niet. Een beetje aankleden, gezellig maken
0: Ja, aankleden.
1: Dus dat licht, ja. Maar
0: dus wat zou kunnen werken, is dat je mensen toelaat om wat persoonlijke spullen achter te laten. Kunst ook.
1: Maar ja,
0: kunst. Maar het is. Ah, je weet het al.
1: Ik denk dat ik het weet.
0: Ja, zeg maar.
1: Een hond.
0: Nee.
1: De bedrijfshond.
0: Wacht. Als je de volgende tip hoort, dan ga je die hond meteen weer klasseren als dat was geen goed idee. Het zorgt in één klap ervoor dat ook de luchtkwaliteit omhoog gaat in het kantoor.
2: Ja, plantjes zo.
0: Plantjes, inderdaad. Simpele plantjes. Gewoon kamerplanten.
1: Ja, man.
0: Zorgen ervoor dat maar 15%. Dat kunnen we toch niet negeren?
1: Nee, maar ik weet het wel. Maar dan moet je iemand aanstellen om die planten water te geven. Want als je niemand aanstelt, dan geven die allemaal water of allemaal niet. En dan is het ook koekenbak.
0: Oh, daarover gesproken.
1: Wat?
0: Toen ik bij de VRT werkte, we hadden er zo een.
1: Iemand die de planten, dat was zijn verantwoord, maar zijn stofjas.
0: Die had geen stofjas, maar die zat daar wel in een hoekje zo. En iedereen vroeg zich af,
1: wat doet die mens?
0: Wat doet die mens eigenlijk? En dan werd er altijd geantwoord, die geeft de planten water.
1: Ja, oké.
0: En dat was echt zo.
1: Maar in zo'n gebouw, die mens is daar heel de week mee bezig waarschijnlijk.
0: Nee, dat was alleen, dat was alleen de plantjes in dat kantoor. In dat kantoortje. Nergens anders.
1: Oké.
0: Moet ook niet te druk worden,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, ik snap het. Allee, jong.
0: Ik ga geen namen noemen. De Mark.
1: Die zit daar nog altijd.
0: Hij is op pensioen.
1: Ah, oké.
0: De pinten trekt zich dan niet aan dat ik dat nu nog een keer zeg. Zo. Nee.

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Offenbach. Ja, dat het een oud nummer is, dat herwerkt is. Sorry, het is nog vroeg voor iedereen. Dat hoef ik er niet bij te zeggen, dat ja, weet ook iedereen. Four to the Floor van Star Sailor, zeker, hè, uit een verleden.
1: En wel, ja, het staat erbij ook in de titel. Dus,
0: ja, dank u wel. Kijk er niet naar. Net zoals ik naar jou niet luister soms. Goed, volgende week maandag zitten we een beetje in een rare situatie. Wij gaan er niet meer zijn.
1: Oei,
0: maar zoals ik daarnet al zei, Zoal Demir heeft het nog zo gezegd. Er wordt hier tot de laatste dag naar school gegaan. Staat op de voorpagina ook van het nieuwsblad vandaag. Want uit een onderzoekje dat zij gedaan hebben, blijkt dat de meeste schooldirecteurs dat helemaal niet zien zitten. En dan hebben ze het aan de leerlingen nog niet eens gevraagd.
1: Maar dus deze week zitten we een beetje in de laatste examens. En meestal zo de laatste dagen van, van de week, zo donderdag, vrijdag, meestal is dat dan al wat afgelopen. Mm-hmm. En dus dan is een moeilijk moment. Dan zouden mensen kunnen zeggen, we gaan de cogé al laten ingaan. Dat is dus niet de bedoeling.
0: Moeten leerlingen op 30 juni, dat is volgende week dinsdag dus, naar school komen? Daarvan heeft 54% van de schooldirecteurs gezegd ja, alle leerlingen moeten naar school komen. Dus ze zijn wel van plan om zich te houden aan de regels. Maar ja, 54%, dat is nog altijd maar goed de helft. Op 30 juni moet in de bijna 23% van de gevallen niemand nog komen. En in sommige gevallen ook sommige leerlingen.
1: Oké, maar stel nu dat we zeggen...
0: Want de welke dan wel en de welke niet.
1: Voilà. Ja, zo begint het. Maar stel nu dat we zeggen van kijk, we laten het schooljaar eindigen op 26 juni. Dan gaan mensen denken, 26 juni. Ja, dus die laatste week zal er waarschijnlijk niet te veel gebeuren. Dan gaan we die datum gewoon opschuiven. Ja. En dan gaan we de maandag, misschien de 22e vandaag, dus al zeggen, wow, die laatste week, kom, we gaan al op vakantie. Dus ik denk dat je altijd die datum gaat verschuiven, omdat de mensen gaan denken, ja, dat is het eindpunt. Ik ga dat een beetje opschuiven. Ja. Denkt u niet?
0: Dus jij denkt... Nee. Dames en heren, koop uw fanclub kaarten van Zoal Demir bij de voorzitter. Hij zit hier bij ons. Wat moet dat kosten, voorzitter van de Zoal Demir fanclub?
1: Wel, hij is net opgericht, maar de mensen die willen het. Koop je kaartjes aan de kassa, beste mensen. Dit is jouw ogenblik. Zoal voor president.
0: Yes. Nog één dingetje over dat. Ik vind het ook wel grappig. Dus ze gaan dan de regel volgen van jouw idool. En op 30 juni de laatste schooldag organiseren. Hoeveel passen de regelen wel heel consequent toe? En dat is een dinsdag, hè? Dus in hoeveel procent van de scholen moet je ook gewoon een volledige dag nog komen?
1: Oh, leuk, dat kunnen de mensen toch niet aan doen?
0: Maar
1: van 9 tot 5.
0: Zo. Maar gewoon de schooluren, hè? Ja, dat is dat dan van 8:15 tot 4:30 of zoiets.
1: Amai, dat is nog lang een dag.
0: Dus hoeveel procent van de scholen is ook een hele dag gewoon... Dus die zeggen, wij volgen de regel helemaal zoals het hoort.
1: 20%?
0: 1,7%. We gaan de regel volgen, maar we gaan er wel een draai aan geven.
1: Ik wil toch nog even zeggen, ik ben niet lid van de fanclub van Zoal
0: Demir. Nee, je bent de voorzitter.
1: Johannes, alstublieft. Ik heb het gewoon over die datum. Ik denk dat dat niet uitmaakt. Mensen gaan altijd willen schuiven. Maar en dat we dat een beetje gaan...
0: Vorig jaar was ik nu al weg, eerlijk gezegd. Ja, dat is waar.

0: rustig wakker worden, zoals je dat graag hebt. Dat is er duidelijk niet bij. Ja, de zin was nog niet af. DJ Fresh en ons Cécile en Goldust. Nee, dan kan je beter even naar Louis luisteren als je op zoek bent naar een beetje plaatsen waar je tot rust kan komen.
1: Ja, het is volledig tot rust komen richting Brussel op de E40. Al sinds een half uur extra daar tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En voor degene waarvan het ietsje korter mag, dat kan op de bindering rond Brussel. Kwartier file daar tussen Expo en Machelen.
0: We gaan deze week geschiedenis schrijven. Het is te zeggen, het weer gaat geschiedenis schrijven. Erwin daarover zometeen.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Inderdaad, het wordt hoog tijd voor A New Religion. Het genootschap van de korte broek, ik zeg maar wat bijvoorbeeld. Want dat gaan we nodig hebben deze week, hè?
1: Ja, dat zal moeten blijken. We gaan ervan uit dat het een beetje van hetzelfde is van de afgelopen dagen dan. Dat het, nee, of gaat het nog warmer worden?
0: Ik zei het al net al, het wordt een week voor de geschiedenisboekjes. Het staat ook in de krant, hè. Het is nog nooit zo vroeg, zo warm geweest en vooral zo lang. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Ja, we gaan eraan beginnen, hè. Een historische week, lees ik overal.
2: Ja, er is geen spel tussen te krijgen op de weerkaart. Erg warme, hete lucht. Ja, blijft er echt nog een tijdje in zitten. Dus ook vandaag. Straks dus veel zon, temperaturen tot 32 graden. In de Kempen en zeker in de Limburgse Kempen is al 35 graden nodig. Zoek je wat verkoeling? Wat die vind je aan zee? Op het strand straks een heerlijke 25. Dat komt door de zeebries. De kansen dat het straks tot onweer komt, want met dit soort temperaturen zit er dat altijd wel in, zo'n warmte-onweer. Maar de kansen hierop zijn bijzonder klein.
0: Ja, maar dat is dan vandaag, want daarna wordt de thermostaat nog een beetje hoger gezet, hè?
2: Ja, het is echt uniek. Ik lijk plots wel weerman ergens in Turkije. dit soort weerkaarten heb ik echt nog nooit meegemaakt. Tot en met zaterdag is het gewoon uitgesproken zonnig en heet. Bij temperaturen in de buurt van 35, 36 graden. Maar zeker op woensdag, donderdag en vrijdag is een uitschieter van 7, 38 graden niet uitgesloten. En wat ook uitzonderlijk is, vanaf woensdag die nachten, de nachtmerrie. Minima in de grootsteden, die dalen niet meer beneden 24 graden. Dat is zelfs warmer dan de normale dagtemperaturen. Dus de nachten worden warmer dan de normale dagtemperaturen. Om maar te zeggen, ja, dit is echt hoogste uitzonderlijk. Ja. In het weekend neemt de kans op onweer toe. Maar als ik dan de laatste weermodellen even bekijk, ik heb er het Amerikaanse GFS-model bijgenomen. Die doen gewoon verder. Die gaan ook gewoon volgende week nog voor temperaturen van 35 graden en meer. Dat zou echt uniek zijn. Hoogst uitzonderlijk, extreem uitzonderlijk. Ja. Ik denk dat we nu wel met zekerheid kunnen zeggen, er is hierboven toch wat aan de hand. De klimaatverstoring, ja, is,
1: en dan, is het dat dan? Ja,
0: okay. Zo'n 30 graden en meer, dat hebben we al meer gehad dan maar zo lang na elkaar. Dat is uitzonderlijk natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Dit is echt... Maar je moet er wel van genieten. Dat wou ik toch even zeggen. Afsluiten met een positieve noot. Al dat gezaag en geklaag, laat dat achterwege. Het is nu zomer, het is nu goed weer. Wel, geniet er nu eens volle bak van.
0: Och, zijn we van plan hoor. Ik vind dit nog altijd beter dan... dit is een week en een half. Als je dat vergelijkt met die winter die 4 maanden te lang duurt, mij horen niet klagen.
1: Nee, en aangezien Erwin zich toch weerman voelt in Turkije, ja? Misschien moeten we dan zo afsluiten.
3: Teşekkürler Erwin, yarın görüşürüz. İyi günler.
1: Bedankt Erwin en tot morgen. Prettige dag nog.
0: Is dat wat ze gezegd heeft? Ja, maar kunt je mij alles wijsmaken? Dankjewel Erwin.
2: Jojo.
0: Dit is een plaatje voor jou trouwens. Sunglasses. Ook at night, want hij zei het. We gaan niet onder de 25.

0: Domein, De Krekenmeerse, Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco. Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
1: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info

0: Voor de mensen die daar alleen maar vrolijk van worden van dat weerbericht van daarnet. Ja, dat was Bruno Mars. Misschien moeten we onze muziek een beetje aanpassen, want we zijn toch een Zuiderse land geworden, plots. Ja, dat is toch waar.
1: Er zijn nu ook mensen die beslist hebben van, ja, met zo'n warme temperaturen, dat heeft eigenlijk geen zin dat ik op vakantie ga en ik heb gekozen. Ik weet dat niet, misschien zijn er mensen die beslist hebben nu, wel, ik doe een staycation, ik blijf gewoon thuis in mijn hof.
0: Dat kan, groot gelijk, hè.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Investeert in een klein zwembadje en dergelijke. Meer moet dat toch niet zijn.
1: Langs de andere kant, ja, is de vakantie niet ook gewoon even in een andere realiteit zitten? Maar ja, ja, goed, je kunt ook naar een ander dorp gaan. Hè. Allee, ik bedoel, je kunt,
0: dat is ook een andere realiteit, zwaar.
1: Nee.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is zeker zo.
1: En vooral het gevoel hebben van, amai, dat ken ik nog niet, dat plaatsje. Maar dat kan je eigenlijk in eigen land ook dan. Ja. Ben ik nu reclame aan? Ja, ja, ja,
0: ja, ja, maar Google een keer een paar. Allee. Waar ga je graag naartoe? Een brasserie, ik zeg nu zo maar iets. Hè. Gewoon een simpele brasserie. Als je dat googelt, hè, dat is echt... Het was verbazend. Zo dingen dat je zegt... Dat is hier op 3 kilometer afstand. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Ga er eens naartoe. Dat is door dezelfde ervaring als dat je dan in het restaurant van de Theodakis terechtkomt. Dat is een beetje hetzelfde. Ik was hier ook nog nooit geweest. Dat kan een ontdekking zijn.
1: Voilà, in ja, eigen land.
0: Voilà.
1: Is ook nog goedkoop.
0: De toeristische sector, dankt u voor dit promopraatje. Maar ja, kijk, Vlaanderen staat ook altijd toeteren. Hè. Op het einde van het seizoen zoveel meer toeristen over de vloer gehad. Hadden die verwacht dat ze in een tropisch land terechtgekomen waren? Ja, ook niet, hè? Nee.

0: Nee, maar dat is waar. Een staycation, dat kan een hele ontdekking zijn. Doet er mij aan denken eigenlijk. Zoals je nog eens dingen wil ontdekken, dat kan ook in eigen huis. Ik maakte mij net de bedenking. Ik woon nu ongeveer 18 à 20 jaar in het huis waar ik nu woon.
1: Amai.
0: Ja. En er staan nog altijd verhuisdozen van de laatste keer dat ik... die onuitgepakt zijn gewoon. Volgens mij ga ik dan nog dingen ontdekken, jongen.
1: En is dat met het idee van ik ga ooit nog verhuizen toen je dat liet staan? Of wat was het idee eigenlijk? Want het was niet de bedoeling om zo lang te blijven hangen. Ofwel, in je huis.
0: Jawel.
1: Nee, ik ga wachten tot de volgende verhuis.
0: Dat zou gemakkelijk zijn. Dat is al ingepakt. Maar vraag me niet wat dat daarin zit, hè. Dus blijkbaar wel iets dat ik dan totaal niet nodig heb.
2: Mag toch in de vuilbak meteen?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ze maken daar tv-programma's over, hè. Verzamelwoede. Er zijn van die mensen die hun voordeur niet kunnen open doen, omdat het dan allemaal naar beneden
0: valt. Dat valt nogal mee.
1: Ja, maar zo begint het. Ja.
0: Maar ik zou die dozen echt eens moeten uitpakken en dan... zonder twijfel gaan daar dan dingen... Oh ja, dat heb ik nodig. Nee, dat heb je niet nodig. Je hebt er 18 jaar niet naar gekeken. Gooi het weg, zoals Louis zegt.
1: Ik ben nu toch eens aan het kijken... Ja, excuses, maar ik begon over die staycation. En dan dacht ik, ja, maar in ons eigen land... Allee, ja, dat is natuurlijk iets persoonlijk. Maar heel veel mensen willen ook gewoon een zwembadvakantie. Ja. Bestaat dat in ons land een all-inclusive hotel met zwembad en zo, als we het kennen... Maar ik moet zeggen, dat valt eigenlijk tegen.
0: Niet, hè?
1: Allee, eigenlijk niet. Ja, je hebt zo de vakantieparken en zo, maar meestal is dat zo binnen een subtropisch zwembad. En om dat nu te doen tijdens de zomermaanden...
0: Maar dat je voor elke Fanta moet bijbetalen, dat is niet al in.
1: Nee. Dus allee, ik weet niet of het een idee zou zijn. Stel nu dat het zo warm blijft, en het klimaat en van die toestanden, dat we dan toch moeten kijken voor een all-in resort.
0: Ik wil daar nu geen spel van maken, maar mijn collega hier...
1: Ja,
0: Dat is hij. Die heeft dus maar gewoon zo even op deze maandagmorgen... Ja... Het gat in de markt ontdekt.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik ben nog op zoek naar een investeerder als iemand zich... maar het idee, dat heeft ook waarde.
0: Komt goed uit. Ik heb zometeen een berichtje over veel geld. Kan misschien helpen. Voilà. Na dit van Fisher.

0: Op zoek dus naar de investeerder voor de eerste all-in resort in Vlaanderen. Misschien moeten we in bepaalde kringen gaan rondneuzen, want wat lezen we op...
1: Pagina 13.
0: Het is een verhaal uit Frankrijk, maar ja goed, dat zou hier ook kunnen gebeuren, denk ik dan. Het is namelijk zo dat de Franse politie die heeft een huiszoeking uitgevoerd in de buurt van Parijs. Dat was in het kader van een terugonderzoek. En iemand had erin gefluisterd, daar moeten we een keer gaan kijken. En dat hebben ze dus gedaan.
2: Het was ding-dong.
0: Ding-dong, ja. Waarschijnlijk stormram ding-dong. Het was in Champigny-sur-Marne te doen. Dat is ten zuidoosten van Parijs ergens. Ja, en ze zijn daar niet voor niks binnengevallen, want ze hebben inderdaad cannabis, luxe kleren, miljoenen euro's cash geld aangetroffen. Dus voilà, daar is uw geld voor uw resort. Maar ze hebben nog een ontdekking gedaan. En dat verwacht je zo niet in dat soort panden waar je dan binnenvalt. Ze hebben daar ook op dat adres een Picasso gevonden. Een echte.
2: Niet gestolen?
0: Niet, ja, gestolen wel waarschijnlijk. Nee, eerlijk gekocht natuurlijk. Ja, die mannen die dachten we doen hier aan drughandel en alles. Maar ons schilderijen die kopen we wel helemaal.
2: Zo zijn we wel.
0: Zo zijn we, ja,
2: snap
0: ik. Met respect en zo verder. Nee, dus er is nu bevestigd dat het kunstwerk dat daar gevonden is, gewoon echt is. Het is een echte Picasso. Het schilderij werd vermoedelijk ergens tussen 1927 en 1935 gemaakt. Is potentieel 15 miljoen euro waard. Het is ongelooflijk. Maar dat verwacht je toch niet? Dat soort...
2: Nee. En zouden ze het zelf weten dat het zoveel waard is?
0: Want volgens mij hebben ze er wel... Allee, je moet inderdaad een beetje gerookt hebben om dat werk tot...
2: Ja, want dat is kunst.
0: Kun je dat je Picasso een beetje kent?
2: Nee.
0: Maar als je dat ziet, dan denk je... Ja, dat kun je alleen ten volle begrijpen... In die omstandigheden. Volgens mij heeft hij zelf...
2: Picasso?
0: Picasso, ja.
2: Was die...
0: Ja,
2: zat
0: hij
2: wel aan.
0: Er was iets mee.
2: Oei.
0: Maar kunt je zeggen wat je wilt van die gasten? Smaak hadden ze wel, duidelijk.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: 8 uur.
5: Ja, het is van dat, want het hitteplan zit ook in het ochtendnieuws. Dag Bart, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Scholen nemen maatregelen tegen de hitte van de komende dagen om het draaglijk te maken voor iedereen, zowel in de klassen als op de speelplaats. In het katholiek en gemeenschapsonderwijs bijvoorbeeld mogen leerlingen drinken tijdens hun examens, water wel te verstaan. En schooldirecties proberen de klaslokalen koel te houden door computers en smartboarden niet te gebruiken als dat echt niet moet, want die geven echt veel warmte af. Sommige scholen knijpen zelfs hun oogje dicht bij deze hitte. Daar mogen leerlingen gewoon thuis blijven als ze geen toets, examen of uitstap hebben. En ook de spoorwegen, die nemen preventieve maatregelen. Ze schrappen alle spitstreinen die geen airco hebben. Als je slachtoffer bent van internetfraude, dan kan je vanaf nu bellen naar één centraal nummer. Hetzelfde als dat van Cardstop, dat is 078 170 170. De nieuwe hulplijn komt er op initiatief van Bankenfederatie Fehbelfin en minister van Consumentenbescherming Beenders. Mensen kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier hun digitale betaalmiddelen blokkeren. Ook online kan je bij fraudstop.be terecht. Daar lees je wat je allemaal moet doen als je denkt dat je bent opgelicht. In maart van dit jaar kreeg het Centrum voor Cybersecurity elke dag meer dan 42.000 meldingen van phishing. Dan het WK voetbal. Nu zaterdag is het erop of eronder voor onze Rode Duivels om zich nog te plaatsen voor die 16e finales in een match tegen Nieuw-Zeeland. Na het beschamend 0-0 gelijkspel gisteravond tegen Iran. En daar mogen we nog blij mee zijn, zeker als je weet dat we halfweg de tweede helft met 10 vielen. Na de rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Door het gelijkspel staan de Duivels pas derde in een groep G met 2 punten, evenveel als Iran. Egypte staat aan de leiding met 4 punten na een 1-3 zege vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. De laatste tegenstander van onze Rode Duivels is dat. De match dus tegen die Nieuw-Zeelanders is zaterdagmorgen om 5 uur in Vancouver in Canada. Zonnig en tropisch warm met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Deze namiddag kan het plaatselijk, heel plaatselijk wel een onweersbui vallen. Ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met steeds die tropische temperaturen tussen 30 en 37 graden.
4: Ja, Wadde, waar draaien de airco's volle toeren, tenminste, en overuren waarschijnlijk in de file?
7: Dat is het geval richting Gent op de E40 vanuit Brugge, want daar is een ongeval gebeurd. Je vliegt een half uur tussen Aalter en Drongen. De linker- en middenrijstrook zijn er ook versperd. Ook file rijden op de binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel dan op de E19, een kwartier tussen Zemst en Machelen. Ook een kwartier op de E40 tussen Hazerode en Berthem. En op de E429 een kwartier tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Verder ook nog aanschuiven richting Antwerpen op de E17. Een kwartier file daar tussen Hazonk en Antwerpen-West.
4: Zouden we dit wel doen, jongens?
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: De beamers worden uitgeschakeld in klassen omdat dat te veel warmte geeft. En wij gaan Jennifer Lopez draaien. Lijkt me niet echt een goed idee. Ja.

0: liever wel op voorhand een afspraak te maken om haar te gaan redden. Want je gaat waarschijnlijk niet de enige zijn.
1: Jeroen en Koen.
0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta.
2: Wat zat er een aantal minuten geleden allemaal in het nieuws? Een aantal dingen samenvatten. Als je op school zit, dan is het oké om te drinken.
0: Heb je die teleurstelling gehoord in Bart's stem?
2: Ah nee.
0: Ja, ze mogen drinken als het warm is. Water, wel te verstaan. We zijn dan echt op zo'n manier van, allee. Ja, ik had het ook niet begrepen. Ik had ook een fles rosé in ons Atlantaren boekentas gestoken. Maar ja, goed.
2: De geweldige opvoeding, ja.
0: De gezelligheid.
2: Ja, ik snap het wel. Ja. En de leerkrachten, hè. Is dat geen dingetje, zo de laatste week een cadeautje meegeven?
0: Ah, ja.
2: En een flesje rosé zou dat wel een mooi... Maar ik heb dat nooit meegemaakt eigenlijk, dat er dan cadeaus worden gegeven aan leerkrachten.
0: Ja, dat is iets nieuws, hè.
2: Ah, oké.
0: Ja, in mijn tijd was dat ook niet.
2: En dat is om hen te bedanken voor alle inspanningen die ze...
0: Veronderstel ik, ja. Ja.
2: Maar die worden toch betaald? Allee, ja, dat...
0: Ja. Dat is zoiets als applaudisseren voor de piloot, hè.
2: Ah, dat doe ik nu ook wel, als ik dan ooit eens vroeg.
3: Ja. Kan iedereen ook doen in de klas. Gewoon is applaudisseren op het laatste en dan is dat ook
0: dat
3: goed,
0: kan ook.
3: Toch?
2: Nee, pas op.
0: Ik zou dat zelfs de sterkste willen aanraden.
2: Dat is niet waar. Pas op, die mensen doen hun best op school. Zeker. En ik denk dat die heel zwaar leven hebben soms. Maar dus dat zou willen zeggen dat we iedereen die we tegenkomen ook iets moeten geven om hem te bedanken om zijn job te doen.
0: Ah, nu dat je het zegt. Ja, dit is de laatste week. Dus je mocht al beginnen samenleggen en zo. Het zal geapprecieerd worden, hoor, kan ik nu al zeggen. Ik ga even af of de gezichten die ik nu zie... precies niet te veel verwachten, beste vrienden. Weer een illusie, Rijker. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Stel
2: maar wacht, ik wil een cadeau voor jou kopen, maar dan moet jij ook iets voor mij kopen. Ja, het is geven en nemen in het leven.
0: We zijn aan het zingen. Het is The Weeknd.

0: The Weeknd. Ja, dat ligt achter ons. Amai, wat een weekend was het ook, hè? Wat is dat?
1: Ah nee, ik zag je muziekje zoeken. En ja, ik dacht, ik ga die mensen even helpen.
0: De timing is alles.
1: Ja, ik weet het, maar ja, als je dat zegt op antenne, dat kan ik niet aan doen. Maar ik wou je gewoon teken doen, ik heb je muziekje gevonden.
0: Ah, dat is goed.
1: Dus doe even alsof niemand dit gehoord
0: niemand
1: heeft en dan val ik in met dat muziekje.
0: Geluid gehoord. Lien is volgens mij juf. En die zegt, allee jongens, het is maandagmorgen, hè. Gun ons toch dat cadeautje. Ik heb 34 kindjes in de klas, dus... Kassa, kassa. Ja, maar dat ging gesmeerd.
1: Ja, uit liefde voor... Ja, kijk, voilà. Allee, Lien, uit liefde voor het vak dan.
0: Ja.
1: Langs de andere kant, allee, het is haar wel gegund, die cadeautjes daar niet.
0: Zeker,
1: van.
0: Lien, ja. Zeker, hè?
1: Ja.
0: Oh, ja, ja, ja, ja. Maar inderdaad, wat koop je voor een juf? En dan probeer je ook nog een beetje origineel te zijn en zo, hè? Dus die fles rosé was voor jou, juf.
1: Ja. Want je hebt het nodig, denk ik.
0: Ja, ja, inderdaad. Als je al die leerlingen hebt. De job wordt er ook niet simpeler op, natuurlijk. Hè. Maar ja, waar trek je de lijn? Want ze hebben ook verschillende leraars en leraressen, hè? Toch?
1: Ah, zo'n leerkracht die ze bijna nooit hebben. Ja, je kan niet elke leerkracht een cadeau geven. Nee, meestal is dat...
0: Zelfs in het lager onderwijs, dat is al met een...
1: Klastitularis.
0: Ja, met twee juffen en een turnleraar. En moet je daar dan ook...
1: Nee.
0: En als je dan in het middelbaar zit, dan hebben ze voor elk vak een andere. Ja, dan wordt het wel een duur affaire, zeg.
1: Wel, ik kan je een strategische tip geven. Meestal is het goed om de klastitularis goed in de watten te leggen. Ik zal u uitleggen waarom.
0: Okay.
1: Stel, je zit op een deliberatie.
0: Mm-hmm.
1: En dan mag elke leerkracht wel zijn mening geven. En bij mij is het ooit tot een stemming uitgekomen. Of het een A of een B zou zijn. Dus overgaan of overgaan in een lagere richting.
0: Juist.
1: En ja... Op dat
0: en ze
1: ogen...
0: hebben niet genoeg geïnvesteerd?
1: Nee, het was een execo.
0: Oei.
1: En dan is er, ik weet niet of dat dan nog steeds zo is, hè, maar dan is het de klasseleraar die mag beslissen.
0: Ah,
1: die dus een
0: en die heeft in jouw voordeel
1: ja.
0: Eeuwig dankbaar.
1: Voilà, ja, dus ja, af en toe zoiets zonder, alleen zo'n cadeautje,
0: ja.
1: Kan helpen.
0: Oké, okay, voilà. Dankjewel voor de nuttige tip. Tot nut van je eigen toekomst en aanverwanten. Je ziet hoe ver dat je ermee komt ook, hè. Ja. Diploma-loos door het leven, maar wel gelukkig.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: wel mee opletten, hè. Ja, maar nee. Ik moet even vertellen hoe dat hier werkt. Dus ik heb een schuifje waarmee ik al dan niet de computer van mijn collega...
1: Dat ben ik.
0: Dat is hij, ja.
1: Hallo,
0: ja, dus,
1: beste mensen.
0: Ja. Dus, voilà. Dus ik beslis hier eigenlijk of zijn pc mee te horen is of niet. En dus,
1: ja, jij beslist ook alles. Hè. Als jij beslist om mijn microfoon uit te zetten, doe jij dat ook.
0: Dat is zeker waar. En dat heeft zijn zin. Maar daar gaat het nu even niet over. Maar dus dat geluidje van die... Je moet daar een beetje mee opletten natuurlijk ook. Voilà, dat bedoel ik. We zijn daar al wasstoten mee tegengekomen.
2: De interne keuken.
0: Ik was niet van plan om het te vertellen, maar onze collega Wouter, we kennen hem allemaal.
1: Dat is een cadeau, hè?
0: Ja. Je moet namelijk weer... Draai eens aan het rad, Louis. Staat hier nog altijd. Ja. Stel nu dat we nu aan het spelen waren voor zwembad of zwemband, dan zou er nu gewonnen worden een...
3: Zwembad!
1: Jij wint een zwembad!
0: En blijkbaar luistert onze goede vriend Wouter niet altijd heel aandachtig naar zijn eigen zender. Want die gebruikt dus tijdens zijn programma, als het warm weer is en zo, gebruikt hij al regelmatig zo is... Dit geluidje, hij is over de sfeer, hij weet wel. Maar wat hij dus niet wist, is dat dat het geluidje is, heb ik mij laten vertellen. Als je dat hoort, dan moet je je meteen inschrijven. En dan,
1: dat is toch het geluid van een... Bommetje!
0: Oh, voor mijn bommetje spectaculair.
1: Ja, ik ben ook niet zo...
0: flauw bommetje is me. Dit is een bom. Dat is een bommetje. Zeg.
1: Ja, maar dat zei jij niet erin speelt. Bij mij is dat anders. Hè.
0: Voilà, en nu beginnen ze dus... maar zijn ze nu naar mijn uitleg aan het luisteren of niet? Nu beginnen ze dus zich in te schrijven hier. Ik zie het hier gebeuren.
1: Ja, maar wacht eens even.
0: Water dus
1: wacht eens even. Ja. Als lid van de jury kan ik je vertellen...
0: Ja.
1: Ik heb mij er zelf nog eens ingestoken in de jury. Nee, kan ik je vertellen...
0: Zit jij in de jury van een ander programma?
1: Maar nee,
0: ook?
1: Ik zeg gewoon, ik heb er mijzelf nu ingestoken. Maar als lid van de jury kan ik je meedelen dat eens je dat geluidje laat horen, dat de mensen effectief kunnen meedoen.
0: Dit.
1: En wel, ja.
0: Dus het mag nu. Zijn wij nu verplicht om een ronde te spelen?
1: Ja.
0: Oké, spelen we ronden, hè. Ja, kijk, ja.
1: We spelen een spel deze ochtend.
0: Maar het is echt, hè.
1: Ja.
0: We zijn hier volop aan het inzetten. Terwijl ik net aan het uitleggen was het niet de bedoeling. Laat het, dan spelen we ronden zometeen.
1: Ja.
0: Dat is goed, oké. Hebben we nog een zwembad over?
1: Oh ja.

0: Burns en Lies. Bon, totaal ongepland, maar we gaan het dan toch maar doen.
1: Zwembad of zwemband?
0: Dan toch maar een keer spelen, hè. Maar goed, we spelen dat spel nooit, dus we weten niet hoe het... Marcel, of jij hebt goed opgelet?
2: Ik heb inderdaad goed opgelet. Ah, het is mooi. Dus zo dat er een spelmoment aankomt en dat de mensen zich kandidaat kunnen stellen. Als er dus iemand in het zwembad springt, en dan moeten ze meteen bommetje doorsturen naar de Topradio BE-app. Dat hebben
0: check,
2: we al
0: dat is
2: gehad.
0: Gebeurd. Ja, ja, ja.
2: Ondertussen heeft de kandidaatkiezer, ja, de kandidaatkiezer, die kiest een kandidaat.
0: Wie zag dat aankomen?
2: En die kandidaat is een kandidaat te geworden aan de telefoon deze ochtend, Julie.
3: Goedemorgen.
0: Dag Julie.
2: Eigenlijk heb je het moeilijkste al gedaan, Julie. Je bent in de uitzending.
0: Ja.
3: Ja, inderdaad.
0: Voilà. En wat staat er op dit moment in je tuin?
3: Niets.
0: Dat is wel heel mager, hè?
3: Ja, inderdaad.
2: En je hebt dus al een beetje afgezien de afgelopen dagen.
3: Ja, ja, klopt. Iedereen, denk ik.
2: Ja, maar het lijkt ook alsof iedereen een zwembad heeft, vind ik. Je ziet dat dan. Als je daar begint op te letten, dan lijkt dat. Ja. En jij dus niet, Julie, maar dat kan ik deze ochtend even in orde komen, hè?
3: Ik hoop het.
0: Ja. Alhoewel, ja, maar we gaan er nu zomaar vanuit dat je voor het zwembad speelt. Er zijn ook veel mensen die zeggen dat ze zo'n top zwemband willen winnen, natuurlijk. Wat heeft jouw voorkeur?
3: Oh, liever een zwembad natuurlijk.
0: Ja, toch?
3: Zwembad is ook oké.
2: Ja, maar wacht, we moeten dat even uitleggen. Dus Julie, we hebben eigenlijk zelf een spelmoment. We hebben beslist om dat te doen. Dus stel nu dat het een zwembad is, dan gaat dat het van het budget af.
0: Ja,
2: dat
0: is volledig uit ons eigen zak.
2: Ja, dus dus alleen, we steunen je wel, maar toch hopen we liever op de zwemband.
0: We gaan het spel eerlijk spelen. Ja, ja. De onschuldige kinderhand, dus degene die dat we gaan vervloeken de rest van ons dagen, is Louis.
4: Ah, amai, wat een eer.
0: Ja, zeker. Okay. Ik hoop dat je de verantwoordelijkheid... beseft van verantwoordelijkheid je nu in je handen hebt?
4: Zeker. Okay. Julie, je mag aftellen van 3 naar 1.
3: Oké, 3, 2, 1.
0: En daar gaat hij hoor. Zijn wij geruïneerd voor de rest van onze dagen? Of komen we er goedkoop vanaf? Het wordt... Oei, hij is aan het twijfelen.
2: Wacht, ga eens dichterbij, ga eens gaan kijken. Maar ik zie het moeilijk, ik zie het moeilijk. We zijn eerlijk aan het spelen, voor alle duidelijkheid, maar het zit zo tussen twee dingetjes. Oh, hij zit vast. Hij zit vast tussen twee taartpunten. Wat is het geworden?
0: Maar aan welke kant staat hij?
4: Ja, hij wijst wel naar zwemband.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Zwemband.
0: Ja, zwemband. Kijk, mensen zijn jaloers op jou, geloof mij.
2: En het is ook een mooi dingetje. Alleen dat is een gigantische zwemband. En als je dan ooit een zwembad hebt, dan kan die daarin.
0: Goed, hè. Veel plezier ermee.
3: Dankjewel.
2: Dag, Julie. Dag.
1: Voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Kwamen we daar even goed weg? Ah, het was haar gegund natuurlijk, maar zo zie je maar wat een gevolg het kan hebben als je op het verkeerde knopje drukt. Ja, nee, nu is het goed geweest. Ruim 8:30, waar staan de files?
1: Ja, richting Gent, problemen op de E40. Er is eerder deze ochtend een ongeval gebeurd. Je verliest nog altijd een half uur tussen Aalter en Drongen. Ook problemen op de E17 richting Gent. 20 minuten extra tussen Deinze en Zwijnaarden. Richting Antwerpen dan op de E313, een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de ring rond Antwerpen richting Gent dan een dik kwartier tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Ook richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Brussel op de E19 een kwartier file tussen Zemst en Machelen. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur tussen Expo en Machelen. En ook op de buitenring rond Brussel vries je een klein half uur

0: Absoluut geen toepasselijk plaatje, moet ik zeggen. Maar goed.
1: Vandaag is de dag dat...
0: I don't wanna go home. Ja, het is een korte nacht geweest. Maar goed, dat zal voor velen onder jullie wel het geval zijn vandaag. Ik moet zeggen, in het kader van Is het mij eten bij? Het is vandaag bijzonder gespecialiseerd. En we hebben in dit programma ooit al eens de discussie gehad over hoe noem je een curryworst of een frikadel of een lange hamburger. Het is nogal streekgebonden. Hetzelfde voor dit. Het is vandaag Eclercusdag. En een eclerke, dat heeft doorheen het land ook overal verschillende namen. Hè?
2: Ja, maar de ene eclair is de andere niet natuurlijk.
0: Nee, ik bedoel zo'n chocolade eclerke met pudding in en zo. Snap je?
3: Dat heeft de andere namen ook.
0: Nou ja, hè.
2: Echt? Is zo dat geel? Een sjoeke?
0: Een sjoeke. Sjoeke. Ook, ja. Ja.
2: Sjoeke.
0: Zeggen ze ook niet tompoes? Of is dat iets helemaal anders?
2: Dat is iets anders. Ah, okay. Of een pain du chais.
0: Wat blijft er u?
2: Een pain du chais.
0: Dat klinkt zo Frans.
2: Of een petit duchess. Nooit van goed?
0: Waar zeggen ze dat?
2: Een pain du chais.
0: Waar?
2: Dat is Frans, hè?
0: Ja. Ondanks uw beperkte kennis van het Frans waren we zo ver. Maar waar zeggen ze dat? Vraag ik mij af.
2: Ah, nee, ik moet even opzoeken. Maar een pain du chais, ja, dat is wel gekend, denk ik. Of een petit duchess. Of een sjoeke. Je hebt ook... Ja, geen sjoeke, maar... Anders geschreven.
0: Maar een sjoeke vind ik een mooi woord. Waarom zou de eclair nog gebruiken? Dat is toch zo?
2: Ja, oké. Okay.
0: Oh, een sjoeke. Roomsoes, maar dat is dan meer richting Nederland.
2: Nou, geef mij maar een roomsoes.
0: En als je het googelt, geef eens een andere naam voor een eclair, dan vind ik zelfs, ik weet niet waar ze dat zeggen, maar stel voor dat we de grenzen toch eens even gaan verleggen dan. Want, sorry, als jij naar de bakker gaat en je zegt, voor mij graag het langwerpig gebak, en je bedoelt een sjoeke, dan moet je nu gedeporteerd worden.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
2: Gooses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goosjesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet voor sukkelen, hè.
2: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
5: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: Maar het gebeurt gewoon letterlijk, hè. Dus we hebben dat daarnet in het nieuws gehoord. Ze zetten de beamers af. Omdat die te veel warmte afgeven. Turn the lights off. Zover zijn we dus in het hitteplan, beste vrienden.
1: Ja, ik ben even in discussie met Sylvia.
0: Oei?
1: Sylvia zei tegen mij dat ze niet op de radio wou komen. En ik zei, ja, maar ik ook. En ik moet het ook doen. Dus... Dag Sylvia.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent op de radio, dat doet toch geen pijn?
1: Nee, ben je zenuwachtig?
2: Ja, dat doet geen pijn, maar ik vind dat niet leuk.
0: Ah, je vindt dat niet leuk? Maar ja, kijk, ja, wij, zoals Koen zegt, wij ook niet. Maar ja, kom, even door.
1: Gaat dat we zijn hier nu, Sylvia. We zitten er samen in en we moeten er samen door. Voilà.
0: Want je hebt wel iets... Wat zeg je allemaal?
2: En ik sta in de file, joepie.
1: Je staat in de file? Oei.
2: Ja.
1: Al lang? Oh, ja.
2: De Alter naar Drongen.
0: Ja, vallen. Dat krijg jij nu. Omdat jij dan toch jouw moed hebt samengeraapt om op de radio te komen. Even persoonlijke file-advies van de Louis. Die weet daar iets over.
3: Ja, klopt. Dat gaan we nog even zuren, Sylvie. Sorry. Ja, nog een tiental minuten op de tanden bijten, denk ik.
1: Toch. Zeg maar, Sylvia, weet je wat je mag doen? Je neemt het eerstvolgende tankstation en je mag op kosten van Jeroen en Koen en dus deze zender mag jij een eclairke gaan halen.
0: Maar jij noemt dat niet zo. Dat is waarom we jou bellen. Want wij hebben hier nog van alles... binnengekregen, profiterol, maar dat is iets anders volgens mijn gevoel. In Lokeren noemen ze het een snuifdoosje. En Sylvia, jij hebt een heel rare naam voor een eclerke.
2: Een zwijntje.
0: Een zwijntje?
2: Ja.
0: En is dat goed ingeburgerd bij jullie?
2: Nee, maar dat is zo plaatselijk.
0: Ja.
1: In welke gemeente zitten we?
2: Ik ben afkomstig van Tielt.
0: Dus als je in Tielt naar de bakker gaat en je zegt een zwijntje, dan ga je niet naar huis met varken, maar met een eclerke.
2: Ik denk van wel, ja.
0: Zo raar. Oké.
1: Maar nu, houd dat erin. Ja, nee, stop.
0: Ja, nee, leuk, leuk, leuk. Voilà, Sylvia. Verder gaan we jou niet meer lastigvallen. Het is al erg genoeg geweest, zeker allemaal. Fijne rit nog.
2: Dankjewel.
0: Yo, bedankt.
2: Yo.
0: Zeg, de letterlijke vertaling trouwens heb ik hier ook gevonden, want éclair komt uit het Frans natuurlijk. Dat hoort zelfs jij. En de letterlijke vertaling zou bliksemschicht zijn. Bliksemschicht. Dat we dat niet gebruiken, vind
1: ik
0: dat mooi.
1: Ik heb liever zo'n bol met slagroom eigenlijk en een beetje chocolade erop. Hoe weet dat?
0: Ja, maar ik heb liever een grote met stoffelijk saus en mayonaise. Dat ga ik toch heel aan
1: doen. Nee, maar wacht. Nee, maar dat is toch ook zo'n bol met vulling? Allee, ja, zo'n...
0: Boule de Berlin.
1: Ah, ja. Nee. Met slagroom. Nee?
3: Ja, tja.
1: Allee, dat heeft...
0: Je kunt op alle slagroom doen natuurlijk.
1: Nee, maar joh, dat is de bedoeling. Het is goed.
0: Allee, ja, maar. Besteld. Smakelijk.

0: krijg nog binnen als mogelijke dingen die je eigenlijk bedoelt. Chocoladebol, bossenbol, ossenbol.
1: Maar ik zal, het is geen soes of zo, hè?
0: Het is geen soes.
1: Nee, het is geen soes. Nee. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Dus
0: maar als jij naar de bakker gaat, hoe bestel je het?
1: Ah, ik zeg altijd...
0: Je wijst.
1: Ja, ik wijs. Ja, links. Links in het doekske. Laatste lange smis.
0: Nee, loepen.
1: En je doet iets aan uw handen. Je gaat toch nog niet zonder handschoenen pakken. Ja. Nee, eigenlijk is het even groot als een Boule de Berlijn.
0: Ja.
1: Dus de grote zitten bij de Boule de Berlijn. Dus, okay. Allez, goed. En dan doen ze gewoon in plaats van gele vulling, doen ze daar wel slagroom op.
0: Nee.
1: In. Dus wat dat gele crème is. Dus,
0: okay.
1: En daarboven wordt nog een...
0: Ik moet het niet hebben. Als ik het zo hoor.
2: Oh ja.
0: Nee, ik vind geen slagroom liefhebber. Nee.
1: Oké, okay, zo.
0: Dus ander onderwerp, want ik moet zeggen... we hebben ons al ingehouden vanochtend. Ingehouden.
3: Topsport.
0: Ja. Het is namelijk zo, elke keer als de microfoons hier dicht gaan en we fietsen hier, zoals je weet, van het ene onderwerp naar het andere, vrolijke jongens als we zijn. Maar als de microfoon dicht gaat, het gaat altijd over het voetbal, hè. Het valt mij op. Dat is waar, hè.
1: La la la la la la la la.
0: Ja.

0: Maar één opmerking die...
1: Maar het was niet goed. Oké, het was niet goed.
2: Ja, ja,
1: punt.
2: Zeker, zeker.
1: Maar de echte supporter blijft achter zijn ploeg staan. Voilà, en we hopen dat het uiteindelijk nog gaat goedkomen aanstaande zaterdag. Maar, er is nog geen man overboord.
0: Mag ik de hele discussie samenvatten met het volgende? Iran, we hadden ons niet verwacht. Nee, voilà.
1: Ja,

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Bijna 9 uur.
4: Universiteiten en hogescholen worden de beste vriendjes.
3: Amai.
4: Bart van Langenhoven, die legt uit. Dag Bart.
5: Goedemorgen. De hogescholen willen beter gaan samenwerken met de universiteiten door bijvoorbeeld samen opleidingen te organiseren. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen opstelde om de ingrijpende besparing in het hoger onderwijs aan te kunnen. En de perceptie dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool, dat moet verdwijnen. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken op dit moment dus amper samen. De Antwerpse ring krijgt er na deze zomer al een tunnel bij. Het gaat om een zogenaamde dive under. Een korte tunnel is dat van 100 meter naar Nederland, die voor een deel onder het knooppunt Antwerpen-Oost loopt, op het punt waar de ring en de E313 samenkomen. Die korte tunnel moet de veiligheid van de chauffeurs verbeteren. Nu moet het verkeer er veel te veel kruisen daar. Eind september zou die tunnel langs de Antwerpse ring klaar moeten zijn. En er komt een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. En de VS en Iran die gaan ook proberen om de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah te stoppen. Dat kwamen beide landen overeen tijdens hun eerste echte vredesgesprekken in Zwitserland onder leiding van de bemiddelaars Qatar en Pakistan. Een zonovergoten maandag. Maximaal van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. En ook de rest van de week schijnt de zon volop. En genieten we van schitterend zomerweer met een tropische 30 tot 37 graden.
3: Yes, yes. Welkom in het tropische Vlaanderen, waar ook files staan.
6: Jawel, op de buitenring rond Brussel een half uur vertragen vanaf Sint-Jansberg tot Groenendaal. Ook op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Expo en Vilvoorde en ook een kwartier extra tussen Neerpede en Jette. Richting Brussel op de E19 20 minuten tussen Zemst en Machelen. En richting Gent op de E17 vanuit Kortrijk een kwartier file tussen Kruisoutem en Zwijnaarden.
3: Voor elk wat wil.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Dus je ziet het, hè, of je nu een hogeschool of een universiteit hebt bezocht, dat is allemaal hetzelfde. Ja, dat is toch goed nieuws eigenlijk. Maar wat dan als je geen van de twee gedaan hebt?

0: screaming.
1: Martin Garrix.
0: This heart is bleeding.
1: En deze stem heb je ook herkend.
0: I love this feeling.
1: Dat is die van Ed Sheeran, namelijk. Het heet Repeat It.
2: Jeroen en Koen.
1: Allebei niet naar de universiteit geweest. Evenals niet naar de hogeschool.
3: En dan zijn de opties niet zoveel eigenlijk. Alleen weinig opties nog, hè?
1: Nee, maar ja, goed. Kunnen wij nu zeggen dat we slecht terechtgekomen zijn? Nee.
3: Dat weet ik niet. Dat mogen de luisteraars zelf uitmaken. Ja. Langs de andere kant, ik heb nog nooit een situatie gehad in mijn leven. En dat zegt misschien veel. Mm-hmm. Ik heb nog nooit een situatie meegemaakt dat ik mijn diploma heb moeten tonen.
1: Ook waar.
3: Dus ik denk altijd, oké, het is wel gemakkelijker als je een diploma hebt. Dus mensen die op dit ogenblik aan het twijfelen zijn, zou ik nu spijbelen of niet? Ik zou het niet doen, want als je... Nee,
1: maar kan het maar beter hebben.
3: Als je het hebt...
1: Als het binnen handbereik ligt, waarom niet?
3: Maar het is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Als je een diploma hebt, kan je meteen doen wat je wil. Als je geen diploma hebt, dan moet je eerst 20 kutjobs doen om dan soms te doen wat je wil doen. En dus kom je uiteindelijk misschien wel op dezelfde plaats terecht, maar je kan het jezelf gemakkelijker maken.
1: Dat is misschien jouw verhaal, maar ja, ik kom uit een andere... Weet je wat het belangrijkste is? Dat je doet wat je graag doet. En of je daar nu een diploma of niet voor nodig hebt.
3: Dat weet ik dus niet. Ik denk dat
1: je moet eerst weten wat je graag wil doen. En dan moet je zien, heb ik daar een diploma voor nodig?
3: Volgens mij is dat al een luxe die weinig mensen
1: dat
3: hebben.
1: Dat is waar.
3: Want er zijn heel veel mensen die op dit moment aan een job begonnen zijn. Die denken, wat ben ik er eigenlijk aan toe?
1: Ah ja, maar ja, aan een job beginnen, daar begint het ook mee natuurlijk. Dat is een keuze die je dan... Maar eigenlijk goed, er zijn ook mensen die van de ene job naar de andere kunnen hoppen en dergelijke. Maar uiteindelijk ga je iets vinden waarvan je zegt, dit kan ik nu eens heel mijn leven volhouden. Hè, want ik doe het graag. En het mag niet aanvoelen als werken. Dat is zo'n beetje een truc.
3: Nee, of je hebt goede collega's. Dat kan ook altijd helpen.
1: Ja, maar ja, goed. Dat is ook science fiction voor sommige mensen natuurlijk. Arne heeft een mooie reactie gestuurd. Hij heeft ze alle twee gedaan. Daarmee bedoelt hij zowel hogeschool als universiteit. En hij is uiteindelijk zelfstandig schilder geworden. Als ik me niet vergis, heb je daar geen universiteit en geen hogeschool voor nodig. Maar ik mag dan aannemen dat Arne, aangezien hij zo reageert, daar heel gelukkig mee is. En dat is het enige dat telt.
3: Maar die heeft dan daarna wel nog een opleiding moeten doen om schilder te worden. Want,
1: of om zijn eigen boekhouding te doen.
3: Ah ja, voilà.
1: Ja, voilà. Kijk, win-win.
4: Television rules the nation. Television.

0: oh kijk, een portie liefde.
1: Oh
0: er,
1: ja.
0: Ja, er staat gereserveerd op. Niet voor ons.
1: Oké. Okay. Kygo, Khalid en Griffin. En dat was Save My Love.
0: Oh, ik heb nog zo'n mooie reacties allemaal binnengekregen. Ja, dat kan ik je echt niet onthouden. Jerry wil mij eerst bedanken voor de levensles die ik daarnet gegeven heb. En hij beaamt het. Eerst nadenken wat je graag doet voor je een job aanneemt die je misschien ongelukkig gaat maken. Bjorn heeft geschreven, de enige keer dat ik in mijn leven gehoord heb van Unif, dat was toen ons ma zei, pas op voor Unif schoen. Dat vind ik wel een goeie. Geertrui, ook een mooie reactie. Mijn echtgenoot, tenminste, die is op zijn 18 gaan werken. Iets met hout en zo. Die is ondertussen 10 jaar zelfstandig. Ik heb dan weer een universitair diploma in de rechten. En eerlijk is eerlijk, hij verdient meer dan ik hoor. Dus ja, wij hebben allemaal onze sterktes. Dat is ook zo. Oh, het wordt nog mooier. Steve schrijft, ik wist al van mijn 10 jaar wat ik later wilde doen. En dat was vrachtwagenchauffeur worden. Net zoals mijn vader. En daar ben ik in geslaagd. Ik zit nu 20 jaar op de baan. En die voelt zich goed. Die doet dat graag. Dat is het enige dat telt. Echt waar, serieus. Rob, ik heb geen diploma. Ik ben als loodgieter terechtgekomen. En ik doe dat met volle zin en met mijn volle hart. Mijn vrouw heeft een bachelor gehaald als laborante. Om dan te merken dat die job haar eigenlijk helemaal niet ligt. Ze is nu tandartsassistente en ja, ze doet ook nog wat andere jobs erbij. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat ze in het middelbaar, jou als jonge gast of gastin, aan het pushen zijn van wat wil je eigenlijk doen later. En voor sommige mensen is dat te vroeg. Die kennen hun passie nog niet. Je moet op zoek gaan naar je passie. En dan kom je er wel zo simpel is. Laat even toevallig

0: at night. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zeg jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend.
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
11: We make you move.
9: Top! De vier op een rij.
12: Van vandaag, maandag 22 juni, van de eerste van de laatste week, is er eentje. Ja, met allemaal muziekjes om die werkdag, die ook voor jou begonnen is. En laat ons hopen in een job die je graag doet, nog vlotter te laten verlopen.
13: Je gaat je ook oud voelen zometeen. We gaan 22 jaar in de tijd met Let's Go en All Night Long.
12: We hebben Pink met Trustfall.
13: En ook Dingske, Shakira met Zoo.
12: Ja, in de volksmond Dingske genoemd. En we beginnen met de Kangs. En we gaan ook niet naar huis. Belangen niet, belangen niet.
13: Kan je dat ook in het Engels zingen?
12: Dat gaan zij wel doen.
13: Ah, voilà, kijk, opgelost.
12: Ja, ja, voilà. Ieder zijn job, hè, jong. Ja.

0: toepasselijke nummer wel op deze maandagochtend. Want het zal voor mensen, veel mensen zo aanvoelen vandaag, vrees ik. Alsof je de hele nacht bent doorgegaan.
1: En inderdaad.
0: Let's go, was dat. Ja, dan is het een uitdaging om niet in slaap te vallen achter je stuur natuurlijk. Hè.
2: Ja, richting Antwerpen file rijden op de E313. Je verliest er 20 minuten tussen Massenhoven en Wommegem. En ook op de buitenring rond Brussel een dik kwartier file tussen Waterloo en Groenendaal.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is

0: wat een patat van een klassieker. Robin S. and You Got to Show Me Love.
1: Jeroen en Koen.
0: Ik zou ook willen zeggen, alweer een teleurstelling. Beschamend. En dan heb ik het nog niet over de Rode Duivels gehad. Ik had het gewoon over de danspasjes die jij boven haalde tijdens dit nummer, Koen.
2: Ah, maar is dat net niet het leuke aan dansen?
0: Ja.
2: Wat voor mij dansen is, is voor iemand anders niet dansen. En dansen is gewoon wat je voelt op dat moment van de muziek. En dat is toch mooi? Dat is voor iedereen anders.
0: Ja, is prachtig.
2: Ah, voilà.
0: Dus eigenlijk... En in dat verband zou ik ook even willen terugkomen op je ideale job vinden in je leven. Er schrijft hier ook iemand die vrachtwagenchauffeur is. Kijk, ik doe wat ik doe. Ik doe het supergraag. Ik werk trouwens niet graag met collega's in één ruimte. Ik moet mijn eigen dingen kunnen doen zonder dat er iemand gaat zeggen tegen mij wat ik moet doen. Voilà, ik kan me daar helemaal in terugvinden plots, moet ik zeggen. Zo in één
2: voilà,
0: ruimte.
2: We hebben de job van je leven gevonden. Ja, ja. Maar mag ik u af en toe komen bezoeken dan? Zo afspreken aan het tankstation, als je mij zou missen bijvoorbeeld.
0: In de woestijn zeker.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Ik zou willen dat het zo was.
1: Ja, wij hebben het cool, zeggen ze hier. Of kool, ja.
0: Ah ja, dat zou kunnen.
1: Ja, witte kool, bloemkool.
0: Al met witte saus. Evie, Afrojack en Icona Pop. En dat was... Voilà.
1: We got that cool, ja. Ik vroeg het mij vanochtend nog luid op af. Ik denk niet dat het op de radio was, maar zouden zo de elektrozaken daar nu van profiteren om hun ventilators aan veel geld te verkopen? Of kan je ergens kloppen doen? Laat het mij even weten. Ik heb er eentje nodig.
0: Ah, ben je op zoek?
1: Ja, ik ben eigenlijk op zoek. Ja.
0: Ja, maar dit is volgens mij ook het moment dat heel veel mensen aan het twijfelen zijn. Zou ik nu een airco zetten of niet? Nee.
1: Maar ja, als je dat nu bestelt, dan ga je in de winter ergens krijgen. Voilà. En ook iets, ja, we staan aan de rand van een bloedhete week. We hebben al een beetje ervaring de afgelopen dagen. En wat ons dan toch moet opgevallen zijn, is dat het bijna elke avond... Wel, onweer was ergens in het land. Hier en daar redelijk heftig. De nacht van zaterdag op zondag bijvoorbeeld zijn er 26.000 bliksems waargenomen in 24 uur tijd. Het KMI heeft daar betere apparatuur voor de laatste tijd, dus we kunnen dat redelijk precies bepalen. 26.000 bliksems, dat is de moeite. Een van de meest opmerkelijke is voor onze vrienden in Antwerpen. Het is 2:05 momenteel. En dat zal daar nog even zo blijven. Want de klok is blijven stilstaan. Op 1:35. Ja, de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen geeft niet meer thuis als het gaat over de juiste tijd aangeven. En top to the rescue, want mensen die in de buurt van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen wonen, moeten ook dit missen. Oh, wacht even, hier is die. Niet alleen de klok staat stil, ook de klokken weigeren alle diensten. Dus voor degenen die het al een beetje missen, dit zijn ze. De enige echte klokken van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen. Ja... Dat is hetzelfde als nu een airco bestellen die dat moet repareren. Denkt, ik zal al wachten tot het terug wat cooler is, zijn vrienden. Ja.

0: komt uit een of andere musical, dacht ik, deze. If I Was a Rich... Origineel If I Was a Rich Man, maar goed. Gwen Stefani heeft het gepersonaliseerd in Rich Girl. De T-Boy is ondertussen ook binnengewaakt. Kom, jij doen, jongen.
1: Wel, de Summer Beat 1000 gaat gewoon lekker verder.
2: Ja, maar wacht, dat is hier zo meteen een speciaal moment. Hè, want zo meteen, dus eigenlijk vandaag zitten we in week 2.
0: Ja.
2: Dag 1 van de Summer Beat 1000.
0: Okay.
2: Zo meteen mag Thibaut himself, ik wil hem niet zenuwachtig maken,
0: nee.
2: Maar zo meteen mag hij de nummer 500 spelen.
0: Zo pal in het midden.
1: Pal in het midden.
0: Was je van plan om daar veel lawaai rond te maken?
1: Nee,
0: dan zullen wij het doen. Dames en heren, ja, er zit in het midden. Maar goed, dat zijn onze affaire niet. Dat is voor Timo. Dus, om te besluiten, een plaatje dat zijn mosterd bij het ritme van Jerusalemma, maar dan iets trager heeft gehaald. Duidelijk toch? Second Voice, tot morgen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Een goeiemorgen. Het is 10 uur, tijd voor de topheadlines met Bart. Goedemorgen Bart.
5: Een goeiemorgen. Als je vanaf september volgend jaar start als toekomstige leerkracht in het kleuteronderwijs, dan moet je bewijzen dat je Nederlands kent. Je moet ook slagen voor een proef. Wil je lesgeven in het basisonderwijs, dan komt daar nog een test Frans en wiskunde bij. Als je niet slaagt, mag je ook niet aan je eerste stage beginnen. Docenten in de lerarenopleiding moeten ook praktijkervaring hebben in dat onderwijs. Vlaams en bevoegd minister Demir maakte die nieuwe richtlijnen bekend op een persconferentie in Brussel, samen met de onderwijskoepels. Twee West-Vlaamse jongens uit Brugge en Ichtegem van amper 18 jaar hebben samen €260.000 gestolen via phishing. Ze konden meer dan 80 mensen overtuigen om op een link te klikken. Daardoor konden de West-Vlaamse tieners aan de rekeningen van hun cyberslachtoffers en stalen ze ook hun geld. Ze contacteerden altijd mensen die zelf eerst een zoekertje hadden gepost en probeerden dan hun vertrouwen te winnen. De twee tieners bekenden, maar minimaliseren alles. Ze mogen het in september gaan uitleggen aan de rechter en riskeren tot 5 jaar cel. En dan nog tennis. Voor het eerst in bijna 20 jaar staan er 3 spelers in de top 50 van de wereldranglijst. Alexander Bloks blijft onze hoogst genoteerde tennisser op plaats 37. Rafael Collignon klimt naar de 43ste plaats na zijn kwartfinale in het Duitse Halle. En Zizo Bergs blijft op de 48ste plaats op die wereldranglijst. Het is een hele week genieten van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. Vooral woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 37 graden.
4: Nog 2 plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring een half uur bijtellen tussen La Hulpe en Trevure Vierarmen. Daar is een ongeval gebeurd. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 5 minuten.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Van Leliendaal.
4: Week 2 van onze Summer Beat 1000. En we waren gebleven bij nummer 500. Die is voor Rio en Shine On. Goedemorgen.
6: Top! Summer Beat 1000. Dit is Top. We make you move. 500.
7: Open up your

0: Blue Boy met Remember Me op 499. Hallo, hallo. Goedemorgen. De laatste volledige week van juni is aangebroken. En we gaan hem niet enkel herinneren als de hittegolfweek, maar ook als de finale van onze Summer Beat 1000. Een hele week lang weer zomerschijven en ze worden elk uur beter en beter. Je kan ook nog altijd een zwemband of een zwembad winnen. Sarah vroeg het hier in de Top Radio B-app. Hey Thibaut, is het vandaag ook nog altijd zwembad of zwemband tijd? Wel ja, het antwoord is ja op die vraag. Ik heb nog wat zwembaden liggen hier op de redactie, dus die moeten nog de deur uit deze week. Gewoon bommetje sturen als je een plons hoort. Zo simpel is het concept. Nu gaan we al eens vooruitblikken naar vrijdag. En dat gaan we doen met Riton en de Nightcrawlers op 498.
1: You know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: In totaal 22 keer in de lijst, deze David Guetta. En daarmee is hij de populairste artiest in onze lijst. David Guetta hier samen met Rihanna en Who's That Chick?
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Je kan nog altijd een zwembad of een zwemband winnen. Bommetje sturen als je een plons hoort. En de computer pikt dan een winnaar uit. Waarmee ik hier, naast mij staat een rat, dan ga ik daar aan het rad draaien. En je krijgt ook nog nummer 496. Het is een soort van techno-nummer, maar wel eentje dat goed past bij deze maandagvoormiddag. Push Up van Creed komt eraan.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

496. Voor deze push-up van Creed. En het is een Fransman, deze Creed. En van een Fransman gaan we naar een Belg, want het is tijd voor muziek van bij ons nu. Daniel Bovy, die naam gaat je misschien wel iets zeggen. Zeker als je vorige week al naar de Summer Beat 1000 hebt geluisterd. Want op nummer 999 stond toen deze Love Me.

Ja, deze Love Me was zijn tweede doorbraaknummer die hij uitbracht in 2009. Exact 3 maanden ervoor kwam hij eigenlijk met zijn eerste echte hit af samen met Roy Rocks. En hij ging heel hard deze Stop Playing With My Mind. Dit is Daniel Bovy in de Summer Beat 1000 op 495.

0: Ze mag niet ontbreken in de lijst natuurlijk, deze Madonna. En Hang Up op 494. Straks gaan we voor nummer 493 eventjes terug naar de jaren 90. 1992 om exact te zijn. Eerst nog twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring 25 minuten bijtellen tussen La Hulpe en Tervuren Vier Armen. En tenslotte op de E429 richting Brussel. Daar ben je 23 minuten kwijt tussen Tubeke en de Nijfosse Steenweg. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

En als jij graag met de voeten in het zand naar muziek luistert, dan zit je goed op het Sunrise Festival. 26 tot 28 juni in de Leelse Bergen. Dat is dus komend weekend. Esther, onze festivalreporter, gaat daar ook zijn. En zij gaat daar voor ons de Summer Beat by Mentos Silent Disco gaan

0: Soli en Impressed op plek 491 in de Summer Beat 1000. En zo hebben we er weer 10 gehad. Tijd voor een overzicht.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 500.
0: Days for Rio met Shine On.
1: 499.
0: Ja, deze is echt zo'n echte maandag-vibe. Rust

0: We Want That Weekend. Nog niet voor direct. Friday van Rhythm.
1: 497.
0: Wat een duo toch. David Guetta, Rihanna, Who's That Chick?
1: 496.
0: Zijn we wakker? Nu wel, hè. Creeds met Push-Up.
1: 495.
0: Belgische muziek, deze. Daniel Bovy.
1: 494.
0: ABBA, of moet ik zeggen Madonna met Hang Up.
1: 493.
0: Don't you want me, Felix?
1: 492.
0: Muziek, alcohol en strand met deze J Balvin en X.
1: 491.
0: En net nog gehoord deze Soli en Impressed. We gaan verder met de lijst. Zometeen op nummer 490. Eric E. en The Beat is Rocking.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Modu van.
8: Een liquidator wint. Wie er mooie kabinet de zak slimmer.
9: Start je zomer goed.
10: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
9: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
10: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
11: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
13: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info.

Top 1000, non-stop, via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top, Top, the sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.

Eric A. met The Beat is Rocking op 490. Marten die vraagt in de Top Radio BE-app of er al een zwembad is weggegeven vandaag. Nee, wel een zwemband. Ja, deze ochtend bij Jeroen en Koen. Ze hadden de regels van het spel niet zo goed door, want normaal spelen we enkel tijdens de Summer Beat 1000. Maar je kent Jeroen en Koen, ze doen al eens graag iets anders. En deze ochtend werd er dus gespeeld voor een zwembad of een zwemband. Geen succes, enfin, geen succes, ja. Een zwembad of een zwemband willen liever, het is ook wel leuk natuurlijk. Maar er werd geen zwembad gewonnen. Dus ik kan er nog eentje weggeven. Nog voor klokslag 12 uur gaan we spelen, dus wakker blijven. Zometeen krijg je een amazing momentje en daar gaat Cascada voor zorgen op 488 met Every Time We Touch. Nu eerst nog wat nieuwer werk en dat is voor Jonas Blue op plek 489. Dit is The Edge of Desire.

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Top!
3: Bart van Langenhoven oefent zijn Brits in de Top Headlines. Een goeiemorgen, Bart.
4: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij vertelde dat deze voormiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Starmer leidde Groot-Brittannië een kleine 2 jaar als premier, maar de voorbije maanden verzwakte zijn positie. Eerst raakte hij betrokken bij een schandaal rond ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met Amerikaanse zedenmisdadiger Epstein. Vorige maand verloor Starmer's Labour-partij dan fors bij de lokale en regionale verkiezingen. De populaire partijgenoot Andy Burnham wil Starmer opvolgen als premier. Hij raakte vorige week ook verkozen voor het Brits parlement. Vragen minder mensen asiel aan bij ons? Vorige maand lag dat aantal bijna 30% lager als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Het laagste maandcijfer ook sinds 2022, blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. En dat bewijst dat ons streng beleid werkt, zegt de minister. Toch blijft de druk op onze asiel- en opvangdiensten groot. Van Bos-Zuid wil dus blijven hervormen en doorzetten. En als je vanaf september volgend jaar start als toekomstig leerkracht in het kleuteronderwijs, dan moet je bewijzen dat je Nederlands kent. En je moet ook slagen voor een proef. Wil je lesgeven in het basisonderwijs, dan komt daar nog een proef Frans en Wiskunde bij. Als je niet slaagt, mag je ook niet aan je eerste stage beginnen. Docenten in de lerarenopleiding moeten ook praktijkervaring hebben in het onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir maakte de nieuwe richtlijnen bekend op een persconferentie in Brussel, samen met de onderwijskoepels. En we genieten een hele week, ook vandaag dus, en de rest van de komende dagen van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. Vooral woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 37 graden.
3: Nog 3 plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen. 24 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 14 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tot slot ook nog op die Antwerpse ring richting Nederland dan. 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1. Via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: De tracks worden beter en beter met het komende uur. David Guetta, Duke Dumont, Daddy Yankee en nu DJ Snake met Justin Bieber. Top.

zei vroeger altijd Tove Lo, op zijn Engels. Maar ik zag overlaatst een TikTok van haar waar ze eigenlijk zegt dat het eigenlijk Tove Lo is. Ja, op zijn Zweeds. Het is ook een Zweedse. En het is ook een heel speciale dame, die Tove Lo. Want als ze optreedt en ze brengt daar dan haar nummer Talking Body, dat is niet deze Stay Hyrie, maar Talking Body, en die Talking Body die klinkt het zo. Ja, als ze dit nummer brengt, dan durft ze al eens helemaal bloot gaan op het podium. Ja, ze laat dan expliciet haar borsten zien. Ja, ze vindt dat moet kunnen. Als ze daar goesting in heeft, dan moet ze haar boobies kunnen tonen. Ja, zo heeft het letterlijk zelf gezegd. Het zijn niet mijn woorden. Kijk, swats. We gaan gewoon verder met de lijst nu. Met zometeen nummer 484. En die is voor Deoro. Nye Hightech en CCC op 483.

0: Lekker dansen met deze bailar van De Oro en Elvis Crespo.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Een plonsgeluid. Het is maandag. Ik ken het gevoel. Je bent nog niet goed wakker of niet iedereen is al deftig wakker. Dus dan geef ik graag al eens een tip. En de tip van vandaag. 480. Meer ga ik niet zeggen. Nu... tijd voor misschien wel een van mijn favoriete zomernummers in deze Summer Beat 1000. Dus ik vind dat die een beetje te laag staat op plek 483. Duke DeMond met I Got You komt eraan.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.
1: Summer Beat 1000. Top. We make you move. 483.

Duke Dumont met I Got You op 483. Ik dacht altijd dat die drank and drugs all night zeiden. Maar dat is niet het geval, hè. Het is clap your hands, it's alright, zingen ze. Kijk, heb ik weer bijgeleerd vandaag. We moeten het eens even hebben over gisteravond, want dan hebben ze onze Belgen gespeeld. En wat een teleurstellende, belachelijke match was dat, zeg. Het was nogthans een topavond. Ik was uitgenodigd bij MidMid. Dat is zo de populairste voetbalpodcast in België. En ze hebben een echte mansion, dus een huis waar ze het WK volgen. En daar mocht ik dan de wedstrijd bekijken. Dus dat was allemaal super tof. Maar de match, jongens, wat was me dat? Trok op niks. Van Lukaku tot De Bruyne tot N'Goy van achterin. Nee, het was echt niet goed. Dus nu, vrijdagnacht, ze spelen van vrijdag op zaterdag om 5 uur tegen Nieuw-Zeeland. Ik ga moeten opstaan. Mijn plan was altijd om niet op te staan, omdat ik dacht, ja, ze gaan 6-6 pakken, die duivels. Ik ga die match niet moeten volgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar nu dus wel, want ze moeten winnen om nog door te kunnen gaan, onze Belgen. Misschien in een goed scenario hebben ze genoeg aan een punt, maar ze zouden toch best eens winnen. Of toch al eens een goal maken. Het zal veel zijn. Nu gaan we van het WK naar het EK. Want dit was het EK-lied van 2016 in Frankrijk. Dit zijn Zara Larsson en David Guetta met This One's For You.

0: half 12 met Deep Zone. En It's Gonna Be Alright. En zo hebben we weer 10 nummers gehad.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 490.
0: Die was voor Eric E. And The Beat Is Rocking.
1: 489.
0: Wat nieuwer werk in de lijst. Jonas Blue en Edge of Desire.
1: 488.
0: Ik vermoed dat jij gewoon mee hebt gezongen met deze. Cascade en Every Time We Touch.
1: 487.
0: JB in de lijst. Justin Bieber. DJ Snake met Let Me Love You.
1: 486.
0: Vanaf nu zeggen we dus niet meer Tovlo, maar wel Tovlo met Stay High.
1: 485.
0: Say, say, say of Waiting For You van Hightech.
1: 484.
0: Gezamenlijk dansmomentje met De Oro en Bailar.
1: 483. As long
0: as I got you. Geen Drink and Drugs All Night. Nee, nee. Duke Demands met I Got You.
1: 482.
0: Terug naar het EK 2016 in Frankrijk met David Guetta en Zara Larsson. This One's For You.
1: 481.
0: En net nog gehoord, deze Deep Zone and It's Gonna Be Alright. Zometeen op 480 Curaçao. Eerst nog dit. Nog één plekje waar dat je meer dan 20 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 27 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be. Top. We make you move. Piebo van Leliendaal. Summer Beat 1000. Top. We make you move.
1: 480.

Ja, je kan niet zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb, liever. Ik had een tip gegeven. 480 was de tip. Of 480 natuurlijk. Dan werd het plonsje gehoord of heb je het bommetje gehoord. En er zijn gewoon weer heel veel bommetjes binnengekomen via de Top Radio BE-app. Ik ga de computer aan het werk zetten, want die gaat er random iemand uitpikken. Dus zometeen spelen we voor een zwembad of een zwemband. Stay tuned. Eerst nog Ariana Grande.

0: Sun Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op ostendbeach.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club. Dat wilde niet missen.

0: Blue Sunshine van Viper op 478 in de lijst.
1: Zwembad of zwemband?
0: Het is tijd voor een spelletje te spelen. Zwembad of zwemband. En dat ga ik doen met Rob. Dag Rob.
2: Dag Ivo.
0: Zeg, waar luister jij naar de Summer Beat 1000?
2: Op het werk.
0: Oké.
2: Okay, dat staat volop achter te draaien.
0: Oké, okay, en wat doe je als werk?
2: Sanitair loodgieter in de grote projectbouw.
0: Ah ja, dat, ik neem aan dat dat een drukke job is, ja.
2: Ja, toch wel, ja.
0: Oké. Okay.
2: We hebben nog veel werven op te schieten, dus.
0: Ja, en heb je dan ook bouwverlof binnen een dikke maand?
2: Ja, klopt.
0: Ga je dan op vakantie?
2: Nee, vakantie zit er niet in, helaas, met de prijzen van tegenwoordig.
0: Ja, dat kan ik geloven. Dus dan kan een zwembad misschien wel goed van pas komen?
2: Zeker.
0: Ja, en zeker met het goede weer van tegenwoordig. Ja. Er staat nog geen zwembad in de tuin, er is plaats voor?
2: Ja, ja, want ik heb een poging gedaan om ons zwembad op te bouwen voor lekker te plonsen met het weer, maar dat is helaas stuk.
0: Oei.
2: Dus dat was een domper op de feestvreugde.
0: Het was toch geen nieuw zwembad?
2: Nee, het was van vorig jaar.
0: Oh. Er zat een lek in. Dat
2: ja,
0: is jammer.
2: Ergens, ja. Maar ja, vind het maar terug.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Oké, maar nee, goed, dan is het wel. Ja, dan gaat het van pas komen, dat zwembad. Allee, hopelijk, ja, want we moeten nog draaien aan het rad, ja. Natuurlijk.
2: Ja.
0: En we gaan dat nu eens doen. Ik ga dat nu doen. Ik ga me naar het rad begeven, Rob. Dus hier staat zo'n groot rad in de studio. Ik ga er nu naartoe. En jij mag aftellen van 3 tot 1, als het goed is. En dan ga ik...
2: Zoek je.
0: Ja, zeg maar.
2: Misschien, want ik heb gehoord vorige week,
0: ja?
2: Dat je geluk gebracht dat je met links...
0: Ah ja, denk,
2: nee,
0: ja.
2: Met rechts, of wat was
0: het? Nee, klopt. Nee. Vorige week had ik heel veel zwembanden weggegeven, omdat ik mij rechts draaide. En toen heb ik eens gezegd op vrijdag van, ah kijk, misschien moet ik eens met links draaien, is dat een verschil? En toen was het wel een zwembad. Dus ja, wat wil je dat ik doe, links of rechts?
2: We zullen nog eens met links proberen.
0: Oké, okay, goed. Hopelijk brengt het geluk. Tel maar af.
2: 3, 2, 1.
0: Oké. Okay. Daar gaat hij. Brengt de linkerhand weer geluk? Dat is de vraag natuurlijk. Op wat eindigt het? Zwembad of zwemband? Het is...
1: Zwembad.
0: Jij wint een zwembad. Ja, ja, ja.
2: Een zwembad.
0: Ja, ja, ja. Zeker en vast. Hé, hey, mijn linkerhand brengt geluk,
2: ja.
0: Man.
2: Ik denk dat je vanaf nu telkens zo'n verzoekje gaat krijgen.
0: Ja, ik denk het ook. Ik ga er niet meer omheen kunnen, pijs ik. Nee, voilà, jij bent het zwembad. Dat komt jouw richting uit, Rob. En ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Zeker met deze temperaturen, maak er een plons in.
2: Zeker.
0: Oké.
2: Okay. Heel veel bedankt.
0: Yes, dat is heel graag gedaan. Bedankt om mee te spelen, Rob. Bye-bye.
2: Yo, bye-bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. 477.

Zo, de Rob, die is content. Die heeft een zwembad gekregen van ons, van Top. Maar we spelen vandaag nog door, hè, dus geen paniek als je denkt, oh, ik wil ook graag een zwembad of een zwemband winnen. We spelen nog tot en met 6 uur vanavond. Nu verder met onze geweldige lijst met de Summer Beat 1000. Zometeen de top headlines. Nu eerst nog nummer 476. En die is voor de geweldige Alexis Jordan. Dit is Happiness op Top.

0: met top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top!
4: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Een goedemiddag, Bart.
5: Goedemiddag. Er liepen tijdens de zomer van vorig jaar opvallend minder mensen verloren aan zee. Iets meer dan 760 en dat zijn er toch 400 minder dan het jaar voordien. De meeste meldingen kwamen uit Oostende en Blankenbergen. De redders aan zee kwamen bijna 600 keer in actie, waarbij ze 130 keer iemands leven konden redden. De EHBO-posten ontvingen net geen 8000 mensen. De daling komt er onder meer door de preventiecampagnes van Westtour en de duidelijke communicatie op de treinen die naar de kust rijden. Die vroegen aan toeristen om te zwemmen in bewaakte zones en kinderen een polsbandje te geven. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen raakten vanmorgen twee mensen gewond bij een steekpartij. Een van die slachtoffers is minderjarig. De daders vluchten na de steekpartij weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt van het station van Sint-Niklaas. En de Britse premier Keir Starmer die neemt ontslag. Dat vertelde hij deze voormiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Starmer leidde Groot-Brittannië een kleine 2 jaar als premier, maar de voorbije maanden verzwakte zijn positie. Eerst raakte hij betrokken bij een schandaal rond ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met de Amerikaanse zedenmisdadiger Epstein. Vorige maand verloor Starmer's Labour-partij fors bij lokale en regionale verkiezingen. En de populaire partijgenoot Andy Burnham die wil Starmer opvolgen als premier. Hij raakte vorige week verkozen voor het Brits parlement. Het is een hele week genieten van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. En vooral woensdag en donderdag worden bloedheet. Dan stijgt de temperatuur naar 37 graden.
4: Er zijn nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen 39 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En tenslotte op de E34 richting Ranst 13 minuten extra tussen Oelegem en Ranst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
4: En ik ben op een missie om de beste zomertracks voor jou te draaien. KTB, Katie on a mission nu. Goedemiddag.
0: Top. Summer Beat 1000. Dit is Top. We make you move. 475.

474 al. Wat gaat het weer snel deze ochtend? Ritmo Dynamic. Vrijdag is het zover, dan is het onze grote finale van onze Summer Beat 1000. Jij kan nog altijd stemmen, jij kan nog altijd een vorm geven aan die top 20, want we hebben 20 nummers, maar we weten de volgorde nog niet goed. Dus je moet daar gewoon op stemmen en dat kan je dus doen via de Top Radio B app of via topradio.be, liever. Maar eerst nog aan die top 20 geraken natuurlijk, dus we tellen nog verder af met nu Bebe Rexha en Martin Garrix, Indomitable of Love, op 4.

0: Hoop zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
12: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
13: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
12: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
11: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Top. We make you move. 471.

0: beetje speciale vibe deze. Deze ruiksap, moet je zeggen. Het zijn noren. Dus ruiksap met apple of apple. Mijn Noors is niet fantastisch. Dus. We hebben er weer 10 gehad. Tijd voor een overzicht.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 480.
0: Naar Corazão met Jerry Ropero.
1: 479.
0: De geweldige vocal of de geweldige stem van Ariana Grande en Break Free.
1: 478.
0: Deze was lang geleden. Blue Sunshine.
1: 477.
0: Gasolina. En volgens Karel mocht hij veel horen staan, deze Gasolina. Van Daddy Yankee.
1: 476.
0: Deze was voor Rob, want die won een zwembad daar straks. Happiness, Alexis Jordan.
1: 475.
0: Katie is op een missie. Katie on a mission, KDB.
1: 474.
0: Lekker toch. Ook weer zo wat Spaanse, moody, Latina vibes. Kalinda.
1: 473.
0: Voor de liefde doe je alles. In the name of love, Martin Garrix.
1: 472.
0: Extreme Tracks en Don't Hold Back.
1: 471.
0: En net nog gehoord, een beetje liftmuziek of zo, ik weet het niet. Ruiksap. Doet mij altijd denken aan Royco, Ruiksap. En Apple. Op 471.
1: Dit is top.
0: En nu verder met Hathaway en What is Love op 470.

0: Ik ga niet liegen, ik ben niet de grootste fan van deze Tones & I, maar Dance Monkey op 469. Er zijn nog drie plekken waar je een kwartier of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Wommelgem. Dan op de Antwerpse ring richting Gent. 17 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. En tot slot nog op de E429 richting Brussel. Daar ben je een kwartier kwijt tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Zometeen op plek 467 krijg je Busy en Kraantje Papi. We gaan de Nederlandse Tour op.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
1: Richie.
7: Auto 5.
8: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
9: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
10: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Dit is Top.

0: siz de keer wat anders. Hè? Dizzy en Kraantje Papi. Met Traag op 467 in onze Summer Beat 1000.
1: De Summer Beat 1000.
0: Zeg, ik besef het nog niet zo goed, maar volgende week start de zomervakantie. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe zit dat bij jou? Ja, ik heb geen kinderen, dus sorry. Maar is het maandag al vakantie? Of doen de scholen echt nog door tot 1 augustus? Want ja, geef nu toe, onder ons gezegd en gezwegen, zo die twee dagen, maandag en dinsdag, veel gebeurt er daar toch niet op school, hè? Dus laat het mij eens weten, Top Radio B-app, hoe zit dat eigenlijk, die zomervakantie? Het is allemaal een beetje complicated. Dit zijn Dimitri.

0: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, wij.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
4: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
3: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
6: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
7: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
10: De beste dance.

herbeleef de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Dit is Top 465.

Robin Schulz met Sugar op 465. Ja zeg, het is maandag voor iedereen. Hè. Ik vroeg me af wanneer de vakantie begint. Is dat al eind deze week of is dat pas op 1 juli? En ik bedoelde inderdaad 1 juli en niet 1 augustus. Dan is de zomervakantie al een maand bezig. Mijn excuses, schiet mij niet af. Debbie uit Zedelgem die stuurt hier nog school tot volgende week dinsdag. Wel maar een halve dag meer. En nu is het meer spelletjes spelen dan werken of school hebben. En ook nog laatste uitstapjes. Het gaat wel over kindjes van de lagere school. Ze heeft ook nog één puber in het middelbaar zitten en die heeft morgen zijn laatste examen en dan is hij thuis tot 1 september. Hallo, dat is meer dan 2 maanden vakantie. Zalig. Maar geniet ervan en laat die zomervakantie maar komen. Bye.

0: Calvin Harris en Rihanna. Op 464 met This Is What You Came For.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Dan neemt Bart-Jan over van mij en hij mag weer een zwembad of een zwemband weggeven. En hij gaat ook verder met de lijst. Hij mag openen met Yugel. Dus nog veel meer Summer Beats komen jouw richting uit. Nog heel veel plezier met de lijst en tot morgen. Nu nog nummer 463. People to people.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Dat wou niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur, er zijn arrestaties na de steekpartij in Sint-Niklaas. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
6: Goedemiddag. De politie heeft 2 jongens van 15 en 17 opgepakt na de steekpartij in Sint-Niklaas. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gebeurde vanmorgen aan de achterkant van het station. 2 jongeren werden er neergestoken met een mes. Het gaat om een jongen van 18 die licht gewond raakte en een jongen van 16 die intussen buiten levensgevaar is. De politie kon de daders ondertussen onderscheppen op een trein in het station Lokeren. Ze worden nu verhoord. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Daarmee kan je geld uitlenen aan de overheid met een vaste rente. Na een bepaalde termijn krijg je je gespaarde geld terug. En het levert je meestal meer op dan een traditioneel spaarboekje bij de bank. Een win-win dus voor de overheid en de spaarders, zegt CD&V. Voorlopig zijn er enkel staatsbons op federaal niveau. En in het Verenigd Koninkrijk eist partijvoorzitter van oppositiepartij Reform UK, Nigel Farage, nieuwe verkiezingen, nadat premier Keir Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Zijn partij verloor fors tegen de anti-immigratiepartij van Farage. Mogelijk volgt Starmer's partijgenoot Andy Burnham hem op als premier. De volgende verkiezingen staan pas gepland in 2029. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
5: 2 lange files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij. En ook op de R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan verlies je er 25. Als je met de auto onderweg gaat en je hebt kinderen bij, kan je maar beter water voorzien.
7: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
5: Jouw warme maandag gaat vooruit. Veel zomerhits en ook in deze tweede week van de Summer Beat 1000 geven we zwembaden weg.

0: makes the fellas go.
1: Het liedje waar lang discussie over geweest is, maar ze zingen wel degelijk slow wind en fast wind. En niet wat jij hoort, want jij hoorde waarschijnlijk vuil zwijn. False wine, dat hoorde jij.
2: Summer Beat 1000.
1: Maar dat is fout, het is niet false wine. Slow wind en fast wind. Nina Sky met Move Your Body in de Summer Beat 1000 dit jaar op 461. Wees welkom ook op deze maandag namiddag. We tellen verder af. Het is week 2 en we hebben nog altijd massa's zwembaden om weg te geven. Dus ook zo meteen kan jij er weer eentje winnen als je onze plons hoort. Onze bommetje. Hè. Je hoort een bommetje. Iemand die in het zwembad springt, dan stuur je gewoon bommetje via de Topradio BE app en kan je meespelen. We hebben er ondertussen weer 10 gehad.
2: De Summer Beat 1000. Overzicht 470.
1: Dit hoort je allemaal bij Thibaut vooral. Hathaway 470. What is love?
2: 469.
1: Er zijn weinig volwassen mannen die fan zijn van dit liedje. Kinderen en vrouwen des te meer. Thibaut had het er ook over. Tones and I, Dance Monkey.
2: 468.
1: Dit daarentegen. Look right now through Storm Queen
2: 467.
3: Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag.
1: Een beetje het werktempo op deze maandag. Traag. Lizzie en Kraantje Papi
2: 466.
4: Oh, we can keep it simple, baby. Let's not make it complicated.
1: Vegas Like Mike. En vergeet vooral niet dat David Guetta ook mee hielp aan deze complicated
2: 465.
1: Dit kan iedereen meezingen, opmerkelijk. Robin Schulz en Sugar.
2: 464.
1: Dat was voor Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for.
2: 463.
1: Net voor het nieuws van 1, Marissa Turner.
2: 462.
1: Jugal & Topic met I Adore You.
2: 461.
1: En dan was er deze Nina Sky met Move Your Body in deze Top Hit 40. We keren terug naar 1994, toen dit een gigantische hit was. Zonder zang, wel instrumentaal. Atlantic Ocean.

0: Als je droge lippen hebt, is er altijd Camilla Labello. Op de radio is het Cabello. Ja, maar het is warm voor iedereen, ook voor mij. Zometeen krijg je onder andere The Funkers nog eens met Rock Your Body. Staat ook in de Summer Beat 1000. Bob St. Clair met Sound of Freedom. En ik ga zometeen ook letterlijk vertellen hoe laat exact het bommetje valt voor het zwembad dit uur. Dus straks zeg ik exact de tijd wanneer jij gaat moeten opletten en bommetjes sturen. Dus blijf hangen.
1: Deze zomer... Dan

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Summer beat.
0: Top!
4: We make you move.
0: 458.

Ze kwamen indertijd uit de buurt van Aalst, Nienoven, daar die kanten, dacht ik. De Funkers staan ook in deze Summer Beat 1000 op 457 met Rock Your Body. Ik kreeg al een aantal bommetjes binnen. Sydney, Iris, Philippe en zo verder, die stuurden al bommetje via de Topradio BE-app voor zo'n zwembad. Je moet wachten natuurlijk tot het bommetje valt. Maar ik heb jullie beloofd daarnet dat ik exact ga zeggen wanneer het bommetje komt, dit uur. Het is nog voor 2 uur, dus ik ga het exact zeggen. Zet even de radio harder. Neem iets om het op te schrijven, dan kan je dat netjes noteren. Dan is iedereen mee, dan moeten we daar dit uur niet zo spannend over doen. Dus dit uur zal het bommetje exact zijn om 13 uur en... Ja, heb je het? Dus schrijf het nog eens goed op. Het bommetje zal straks exact zijn om 13 uur en... Voilà, dan is iedereen mee.

0: Het was de periode dat Bob Sinclair in Jamaica verbleef. Daar vond hij onder andere deze Gary Pine die het inzong. The Sound of Freedom in de Summer Beat 1000 stond hij op 456. Zometeen ga je in het Zweeds staan, want zometeen komt er een liedje aan met een heel hoog tempo. Maar ik ben er zeker van dat jij het gaat smaken, want het is er eentje van Skoure. Eerst naar de weg R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. Momenteel 40 minuten erbij. R2 richting Stabroek. Daar is een defect voertuig tussen Beveren en Lilo. Je verliest er een half uur. En ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Borgerhout verlies je ook 30 minuten.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me.
2: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: to Ibiza.
1: Swedish House Mafia in de beginperiode op 454. Miami to Ibiza.
2: Zwembad of zwemband.
1: Daarvoor spelen we het bommetje. Zat er net in het begin van Scooter. Velen hadden dat gehoord en hadden het bommetje gestuurd via de Topradio BE-app. Computer heeft er Angela uit Jabeke uitgepikt. Angela, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Zeg, jij bent chocolatier, vertelde jij mij daarnet. Dan denk ik, ben jij niet zo blij met die warme temperaturen momenteel. Want dat smelt toch?
3: Klopt. Ja, momenteel is dat minder ideaal voor ons. Het is heel vroeg, alleen iets vroeger beginnen, zodanig dat we kunnen werken voordat de echte warmte erdoor komt.
1: Ja, dat snap ik. En is dat dan met airconditioning een geconditioneerde omgeving waarschijnlijk? Anders is dat niet te doen.
3: Ja, klopt. Ja, anders is dat zeker niet haalbaar.
1: Welke dingen zijn jullie nu aan het maken? Want ik weet dat jullie altijd zo heel erg vooraf werken. We zijn nu juni. Is er zo'n een periode waar jullie nu... Ik neem aan dat het voor de Sint nog te vroeg is, toch?
3: Ja, dat is veel te vroeg. Nu momenteel is het gewoon kleinschalig een beetje alles in voorraad houden. En tegen dat het seizoen terug begint, met kerst en nieuw, wordt het volle bak terug werken.
1: Heel fijn. Dan heb jij tijd om in een zwembad te hangen, denk ik.

0: Zij gaan vlot vandaag. Dat zal met dat warme weer te maken hebben. Net bij Thibaut is het ook al gelukt. Ik wens jou er heel veel plezier mee en nog een fijne namiddag. Dag Angela.
1: Dankjewel, dank u.
2: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

Is er een jaarlijkse hitlijst waar deze niet in staat? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Scoop, Drop It. DJ Jan Vervloed, een van zijn projecten. Fioco was een van die anderen natuurlijk. Met deze heb ik een beetje een haat-liefde verhouding. Strofes vond ik leuk, het refreintje wat minder. Al Farben met She Moves.

0: Ik vind het refrein zo'n beetje cheesy. Nu denk je dat ik dat doe, hè? Nu denk je dat ik... Dat was ik niet. Dat staat op de plaat Al Farben.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 460.
0: Heb ik echt niet gedaan. Waterfall Atlantic Ocean stond op 64.
1: 459.
0: Het werd een beetje zwoel. Je kon zelfs schuren als je dat wou. Camila Cabello en Shawn Mendes met Señorita.
1: 458.
0: Wouter de Vries adviseerde mij om naar de videoclip te kijken van dit liedje. Er zou iets moois in te zien zijn. Ik moet het nog doen, maar ik hou het wel in mijn achterhoofd. Discopolis, Lifelike en Chris Menace.
1: 457.
0: Rock Your Body van de Funkers.
1: 456.
0: Een van de beste, zo niet de beste van Bob Sinclair. Sound of Freedom.
1: 455.
0: Op elk feestje werkt het nog altijd, maar het is wel om 160 beats per minute. Scooter en How Much Is The Fish?
1: 454.
0: Wij hebben deze dagen de temperaturen van Miami. Het is zelfs in Ibiza frisser dan bij ons op dit moment. Swedish House Mafia.
1: 453.
0: I Wanna Feel Second City.
1: 452.
0: En dan Belgische dance van Scoop, Drop It.
1: 451.
0: En die kreeg je er net helemaal, deze She Moves van Al Farben en Graham Candy. Net voor 2 uur gaan we nog even van het padje met Glass Animals, Heat Waves. Sometimes.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur en het nieuws krijg je van... Mijn collega zijnde vrouwtje.
7: Goedemiddag. Zware blunders in de rechtbank van Brussel. Een man van 34 heeft vlak voor zijn strafuitspraak zijn enkelband doorgeknipt en is nu spoorloos. Hij stond samen met een andere man terecht voor een schietpartij in Anderlecht vorig jaar. Ze zijn beiden veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. De ontsnapping deed de gemoederen hoog oplopen in de rechtbank. De rechter sprak intussen zijn onmiddellijke aanhouding uit. Maar nog opvallend, de tweede veroordeelde, de schutter, komt mogelijk binnenkort vrij, omdat het parket zijn aanhouding vergat te vragen. De politie heeft 2 jongens van 15 en 17 opgepakt na de steekpartij in Sint-Niklaas. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gebeurde vanmorgen aan de achterkant van het station. 2 jongeren werden er neergestoken met een mes. Het gaat om een jongen van 18 die licht gewond raakte en een jongen van 16 die intussen buiten levensgevaar is. De politie kon de daders onderscheppen op een trein in het station van Lokeren. Ze worden nu verhoord. En de Spaanse ex-minister van Transport en een vroegere rechterhand van de Spaanse premier Sanchez is veroordeeld tot 24 jaar cel voor corruptie. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Madrid beslist. De zaak kwam in 2024 aan het licht. De ex-minister zou gesjoemeld hebben met overheidscontracten en gebruikte miljoenen euro's voor onder meer gezinsvakanties. De zaak verhoogt ook de druk op premier Sanchez, maar hij ontkent dat hij op de hoogte was van de criminele activiteiten. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer. Maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweer.

0: Spanje.
1: Vier lange files, A12 richting Bergen-op-Zoom. Daar is een ongeval gebeurd tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet. Een half uur erbij. E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 23 minuten erbij. R2 dan richting Stabroek. Daar staat een defect voertuig tussen Waaslandhaven-Zuid en Lilo. Plus 20. En ik eindig op de R4 richting Oostakker, tussen Destelbergen en Oostakker Centrum. Je verliest er 20 minuten.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: En dan nu een liedje dat Koen van der Sloten zou aankondigen als ons Agnieszke. Wedden? Hier is Release Me.

Bij ons krijg je lekker veel muziek, want dit is hem, de Summer Beat 1000. Voor de tweede week zijn we nu bezig aan die fantastische lijst. Nog tot en met vrijdag zijn het de grootste zomerhits die ooit gemaakt zijn, met een lekkere beat onder natuurlijk. En bij dit weer is dit echt de perfecte soundtrack. Geef toe, je krijgt Bingo Players, beetje stevig, met deze Cry Just a Little op 448. Het hoeft niet altijd even stevig te zijn en het mag ook even terug naar de 90s. Met deze uit 93 bijvoorbeeld. Urban Cookie Collective, The Key.

0: Disciples, twee keer in de Summer Beat 1000, één keer met How Deep Is Your Love. En dit is de hoogste notering in deze lijst. On My Mind, ze stonden op nummer 446. Ik beloof jou, voor 4 uur vanmiddag, nog eens een kans om zo'n zwembad te winnen. Dus je weet wat je moet doen, vooral heel goed opletten.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote pad eend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
1: Summer Beat 1000. Top. We make you move. 445.

0: vind dat cavazza zo'n beetje klinkt als koffie of als schoenen. Dat zou het ook kunnen zijn. Hij komt uit Zweden vandaan, dus eigenlijk geen Italiaan.
1: Top! Your summer
0: beat. Wat is het fantastisch om buiten te zijn deze dagen. Sommige mensen gaan kijken naar het voetbal op groot scherm, zoals gisteren het geval was. En er zijn natuurlijk ook de zomerfestivals die stilaan. Ja, ze zijn er. De eerste zijn er al. En de komende weken wordt dat alleen maar meer en groter en leuker. 4 juli, het weekend van 4 juli, is er Festiloco in Ninove. En dat is een van mijn favorietjes. Weet je waarom? Omdat die sfeer daar zo uitgelaten is. Alles kan, niets moet, heel veel kleur, heel veel happy mensen. En Ninove, dat is gewoon voetjes op de grond, geen dikke nekken. Iedereen doet daar gewoon lekker zijn ding. Met op dat podium ook wel heel leuke artiesten. En je weet dat we met Top er ook altijd bij zijn. En we brengen dan zoveel mogelijk Mentos mee. En dat is leuk, want je kan er ook naar een silent disco van Top Radio kiezen uit 3 verschillende mixen. En dan kan je eigenlijk gewoon zelf een beetje beslissen naar wat je luistert op dat moment.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

0: Zo klonk trance vroeger, beste vrienden. Sickness, Aches en Superstring op 443 in de Summer Beat 1000. Zometeen een recente hit, zo niet. Ja, de hit van dit moment, dankzij het WK voetbal natuurlijk. Shakira komt eraan met Die Die. En ik geef je zo meteen ook een soort van voorstel mee van Jens den Donker. Hij heeft vanmorgen iets gepost op zijn social media. En ik vind het op zich een goed voorstel. Ik laat het zo meteen even horen. Eerst naar de files. A12 richting Bergen-op-Zoom aansluiten tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet. Een half uur erbij. E313 gaat ook moeizaam richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Schuif je aan. Het is 23 minuten. Wachten daar.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: In heel veel landen staat ze gewoon op nummer 1. En terecht natuurlijk Shakira en Burna Boy met Die Die, het liedje van het WK. Wat momenteel bezig is en ook elke keer net voor de wedstrijd gespeeld wordt in die grote stadiums daar. Dat is echt wel de moeite. Shakira aan tour trouwens deze dagen. Ze profiteert ervan om in Amerika te zijn en toert door Dallas de komende dagen, Atlanta. Ook een paar concerten en dat soort zaken. Wat mij meteen brengt bij de prestatie van de Rode Duivels van gisteren. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen manier om die prestatie van gisteren en de prestatie van tegen Egypte zo'n beetje te beschrijven. Niemand is tevreden, denk ik. De pers is hard, dat snap ik ook wel. Ik ga er mij niet aan wagen. Wat ik wel ga doen, is een stukje laten horen van Jens den Donker, die vanmorgen op zijn Instagram een voorstel deed. En ik sluit mij daar eigenlijk een beetje bij aan. Het is een beetje zijn manier om te zeggen, we zijn op dit moment niet goed genoeg. Dit is wat hij zei.
1: Het is maar een ideetje, maar wat als we nu een keer een WK organiseren waarbij dat iedere nationale selectie gewoon willekeurig wordt geloot. Dus iedere vent tussen de 18 en de 65 pakt, die kan opgeroepen worden om zijn land te gaan verdedigen. Wordt 3 maanden op voorhand gebeld, je kunt niet weigeren, maar je krijgt wel 1 miljoen. Opa. Dat zou toch een equipe zijn waarvoor de supporter het gewoon willekeurige charles van overal en nergens weggeplukt. Gewoon Jan Bart. Diepe spits, hij is eigenlijk een boekhouder. Hans als keeper natuurlijk, ja, die mens is 59, staat op 3 maanden van zijn brugpensioen. Waar gaan we hem anders zetten? Op middenveld 2 studenten, Murat en Stijn. Neen doet biomedische en dan een burgerlijke ingenieur. Karel de Broek op de rechterflank, de nieuwe KDB. Links Ronnie van Slagerij Ronnie in Bissegem. Dan nog een of andere Sven, die speciaal voor dit WK vroeger de gevangenis van Dendermonde heeft mogen verlaten. En die de meest smerige tackles geeft dat je maar kunt voorstellen. De bondscoach is nu gewoon Chris, een tuinaannemer uit Zuidwest-Vlaanderen, die niet verder komt dan dingen roepen als...
2: Schoon gedaan, we zijn goed als je het, ja.
1: Ik zou kijken.
0: Ik zou ook kijken naar die charles. Absoluut. Leuk voorstel van Jens den Donker. Je vindt het terug op zijn Instagram trouwens. We zitten bij Bakermat op 441 met zomer.

0: bakermat stond op 441.
1: De Summerby 1000. Overzicht 450.
0: Het waren de Glass Animals met Heat Waves in de Sonny Federa remix.
1: 449.
0: Ze is al lang vrij, denk ik hoor. Agnes en Release Me.
1: 448.
0: Dit knalt altijd in je oren. Cry Just a Little Bit van Bingo Players.
1: 447.
0: Eén gigantische hit in de 90s en we draaien hem nog altijd. Urban Cookie Collective, The Key, The Secret.
1: 446.
0: On My Mind is van Disciples.
1: 445.
0: Sandro Cavazza, geen Italiaan, wel een Zweed. Avicii, Without You.
1: 444.
0: Daar stond Robin dan, met With Every Heartbeat.
1: 443.
0: Een beetje zillion vibes door deze Cygnus X en Super String.
1: 442.
0: Kijk, als de Belgen nu niet winnen tegen Nieuw-Zeeland, wat gaan we dan doen? Ik weet het niet hoor. Wat gaan we dan doen? Ik denk dat ik mij een beetje ga schamen dan.
2: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
5: Gosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè?
5: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Start je zomer goed.
8: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Begin.be.
10: Top Techno.
11: Dat is Techno and More.

luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top Techno.

Ze hebben ook een live reputatie, die van Bloodhound Gang. Als je die ooit live gezien hebt of beelden ervan. Op het podium gebeuren rare dingen, eerlijk gezegd. De Bad Touch stond op 440 in de Summer B1000. Het is jouw ideale soundtrack als jij deze week je laatste examens hebt voor een beetje afleiding her en der. Wij brengen jou richting die lange zomervakantie. Dit is Dave McCallum, Bitch, op 439.

Veel Limburg in de Summer Beat 1000. Hij komt er ook vandaan. Dave McCallum met Bitch op nummer 439 in de Summer Beat 1000 bij Top. Het leven is een lach en een traan, zeggen ze altijd. Het kan ook soms bijzonder hard zijn. Het leven was heel hard voor Ken Colt, Belgische DJ uit Hasselt, die in 2017 zijn vriendin Dominique verloor. Zij werd aangereden door een spookrijder en was op slag dood. Hij schreef dit liedje voor haar en het gaat nog altijd door merg en been. Come back to me.

0: deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur, artsen gaan niet akkoord met een aantal wetsveranderingen. Vrouwtje Kallion, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Artsverenigingen stellen de Belgische staat in gebreken voor de zogenaamde kaderwet. Dat zijn hervormingen van minister van Volksgezondheid Van den Broeke, met daarin onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongere artsen zullen willen worden. De overheid heeft nu 15 dagen de tijd om de kaderwet te wijzigen of in te trekken. Anders volgen er juridische stappen. Voetballer en ex-Rode Duivel Raja Nainggolan heeft opnieuw verkeersovertredingen gemaakt. Ondanks een lopend rijverbod kroop hij dit weekend toch achter het stuur. In de rand streed hij door een rood verkeerslicht en kon hij een anoniem politievoertuig nog maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Nainggolan had niet gedronken. Zijn rijgedrag komt wel al langer in opspraak. Onder meer door te snel rijden en drinken achter het stuur. En in ons voetbal trekt trainer Felice Matsu naar Eupen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Matsu werd dit seizoen aan de kant geschoven bij Oud-Heverlee Leuven na teleurstellende resultaten. Eupen rekent op zijn ervaring in het Belgisch voetbal om de sportieve prestaties te verbeteren. Matsu was eerder al trainer bij Charleroi, Genk, Union, Anderlecht en Sint-Truiden. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
2: Raja, niet goed hè. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem een half uur. En op de A12 gaat het ook trager richting Bergen-op-Zoom. Er staat een defect voertuig tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet. Je verliest er op dit moment 28 minuten.
4: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Jan de Prateren.
2: Dit uur met een bommetje in het koude zwembad. Met andere woorden, er is een zwembad te winnen als jij straks bommetjes stuurt via de Topradio BE-app.
4: Top! Summer Beat 1000. Dit is Top. We make you move. 437.

maar 10 jaar geleden had David Guetta zo van dat lang haar, heeft hij ondertussen afgeknipt. Voor de rest werkt hij nog altijd samen met de grootste artiesten. Vergeet niet, dit was samen met Akon en met Ne-Yo. Als Fransman met die Amerikanen samenwerken in die tijd was niet zo evident. Het is ook zo'n beetje een levensmotto geworden van heel veel mensen. Work hard, play hard. Ik zou het ook deze week een beetje temporiseren bij die temperaturen. Zeker als je buiten moet werken. Vaak in de schaduw, veel drinken, maar dat weet je allemaal wel. En wrijf je goed in, want die

0: Welke versie is de beste? Je kan erover discussiëren. De originele of deze Shapeshifter remix? Het is Candy Staten bij The Source and You Got The Love. Het is 3:15. Eerst even nog vertellen, als jij straks deelneemt voor dat zwembad, moet je wel plaats hebben. Want dat zijn zo geen kleine opblaaszwembaden die we hebben. Het zwembad die we elke dag meerdere keren weggeven, is 4,30 meter lang, 2,5 meter breed en 1 meter hoog. Echt zo'n opbouwzwembad met heel veel water. Maar dat is perfect voor temperaturen die we deze zomer en deze week krijgen natuurlijk. Zometeen weer een kans. Je weet, als het bommetje zometeen komt, dan moet je bommetje sturen via de Topradio BE-app. Het bommetje zit verscholen in een song.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch? Dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Het waren de Beat Freaks op 432. Somebody's watching me.
1: Zwembad of zwemband.
0: Maar jullie luisteren vooral heel goed naar de radio, want jullie willen die bommetjes niet missen. Natuurlijk was er net weer één in een plaat verscholen. En Mark die had dat goed opgemerkt. Mark uit Haag, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, afgelopen weekend, je hebt toch een feestje of een barbecue gedaan met dat weer, neem ik aan.
2: Ja. Zalig een barbecue gedaan met een hele goede maat van mij. En met de kindjes in de tuin, dus supergezellig.
0: Dat klinkt leuk, absoluut. En je kan de komende dagen nog barbecuen met dat weer, denk ik. Dat zal geen probleem zijn. Maar eerst even spelen voor een zwembad of een zwemband. Je weet, het zijn grote, hè? Ik zei het er net nog. 4 meter 30, 2,5 meter breed, 1 meter hoog. Je hebt er plaats voor, dat is geen probleem?
2: Geen probleem, plaats genoeg.
0: Alright, Mark. Ik ga jou vragen om af te tellen en dan ga ik aan dat rad draaien. Doe maar.
2: Oké, 3, 2... In.
3: Here we go.
2: Go.
0: Hij is weg. We gaan zien waar hij stopt. Je hebt 50% kans. Zwembad of zwemband. Beste Mark, jij wint een...
1: Zwembad.
3: Zwembad. Zalig.
0: Het is al het derde wat vandaag de deur uitgaat. Het gaat vlotjes vandaag. Goed, hè?
2: Top.
0: Geniet ervan. We gaan het zo snel mogelijk opsturen dat jij er deze zomer absoluut plezier en geniet kan van hebben. Fijne middag nog, Mark.
2: Oké, dankjewel voor jullie
1: zorgen. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Tegenwoordig ook weer hoog in de hitlijsten, brengt de ene hit naar de andere uit. Last Frequencies, Reality uit 2015, stond ook in de lijst. Op de weg R1 richting Nederland, er staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Berchem. Je verliest er een half uur. En op de R1 richting Gent gaat het ook moeizaam tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. Ook daar 30 minuten bij tellen.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 440. You and me, baby, ain't nothing but mammals,
0: so let's do it like they do on the... Het waren die van Bloodhound Gang en The Bad Touch.
1: 439.
0: Ik weet niet of ze het deze dagen met deze titel nog zouden uitbrengen, maar het blijft bestaan en we draaien hem wel bij het top. Dave McCallum en Bish.
1: 438. Please come back.
0: Geschreven na de dood van zijn vriendin, Ken Colt. Please come back.
1: 437.
0: Het was Hardwell en Call Me a Spaceman.
1: 436.
0: 10 jaar geleden in de hitlijsten met Neo en met Akon in de vocals bij David Guetta en deze Work Hard, Play Hard.
1: 435.
0: Disclosure. Aluna George zong het in deze White Noise.
1: 434.
0: Candy State and The Source in The Shapeshifters remix. You Got The Love.
1: 433.
0: En dat was een shakedown. At Night. Ik vind het vooral nog warm at night, eerlijk gezegd. En deze week mag je daar ook op rekenen dat je moeilijke nachten gaat hebben. Temperaturen boven de 20 graden.
1: 432.
0: De Beat Freaks maakten deze dansversie van Somebody's Watching Me. En dan nog dit.
1: 431.
0: Dan kreeg je ook nog Lost Frequencies met Reality op 431. Met andere woorden, zometeen op 430. Four Strings met Take Me Away.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
8: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ik wacht op de solde, schat.
8: Ja.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Jaja bij Top in de Summer Beat 1000. Even een situatie. Stel, je bent in nood. Dan bel je 101. Dan wacht je even. En dan hoor je normaal gezien dit.
1: That's the sound of the police.
0: Ja, dan komen ze.
1: That's the sound of the beast.
0: Als je 101 belt.
1: That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
0: En dan als ze er zijn, dan zeg je dit.

0: Het was van Hey Mr. Policeman, Eva Simons in deze Summer Beat 1000 bij Top. Staat natuurlijk ook genoteerd. Hey Mr. Policeman op 428. Straks is het aan Bram, na 4 uur, die nu nog in zijn Reformer Pilates les is. Maar hij is hopelijk straks op tijd. Stiwaro, die doet dat niet. Zometeen krijg je Mark van Dalen.
1: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja, ook.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Uit Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baie.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt je zus niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
4: Ja, dat is waar.
6: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja... Mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex. Bedek uw ramen in stijl.
6: Modu van.
5: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
9: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
10: Top. Ontdek Top 2. En luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE app. Top. We make you move. Top.
11: Top. We make you move.
10: 427.

0: Je zou het bijna vergeten, maar de melodie is natuurlijk gepikt in de tijd van The Verve and Bittersweet Symphony door Mark. En Mark is een Rotterdamse DJ, vandaar dat ik Mark zeg. Hij stond in de Summer Beat 1000 op 427. Mark van Dalen met Water Verve. Straks aan Bram na 4 uur. En ook dan is er weer een bommetje. Met andere woorden, een zwembad te winnen. Hou het in de gaten.
1: 426.
0: Dat is nog voor Martijn Solveig, The Night Out. En zometeen ook nog Alex Adair.

0: bier en tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Top!
11: Vrouwtje heeft slecht nieuws voor je energiefactuur. Top headlines van 4 nu. Goedemiddag, dag Vrouwtje.
12: Goedemiddag. De stroomprijs stijgt naar het hoogste niveau in jaren. Morgenavond stijgt die prijs naar meer dan 650 euro voor een megawattuur. Dat laten energieleveranciers weten. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten. En overdag wordt dat gedekt door zonnepanelen. Maar 's avonds vallen die weg en er is ook weinig wind. Het zijn dan de gascentrales die ons van elektriciteit voorzien. En die rekenen dat door. Vooral als je een dynamisch contract hebt, zal je dat dus voelen. En de hitte is ook te voelen op onze spoorwegen. Het spoorwegbeheerder Infrabel activeert zijn hitteplan. Zo is er onder meer extra controle van de sporen, de bovenleidingen en de airconditioning in elektrische installaties. Want bij extreme warmte zet het metaal uit en kunnen de sporen in het ergste geval gaan slingeren, waardoor treinen er niet meer veilig over kunnen rijden. Eerder schrapte NMBS al tientallen spitstreinen die geen airco hebben. Voetballer en ex-Rode Duivel Rajan Golan heeft opnieuw verkeersovertredingen gemaakt. Ondanks een lopend rijverbod kroop hij dit weekend toch achter het stuur. In de rand streed hij door een rood verkeerslicht en kon hij een anoniem politievoertuig nog maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Nainggolan had niet gedronken. Zijn rijgedrag komt wel al langer in opspraak. Onder meer door te snel rijden en drinken achter het stuur. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk zelfs 37 graden. In het weekend dan opnieuw kans op enkele onweersbuien.
11: En dan de files op deze warme maandag op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Bocherhout. Op de E40 ook aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berthem. 20 minuten op de R2 in Antwerpen vanaf Beveren tot de Thijsmanstunnel. 20 minuten. En op de buitenring van Brussel ook nog een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem-Woluwelaan. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
13: Je luistert naar de Summer Beat. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
11: Zet de koelkast maar open en de radio superluid, want de Summer Beat 1000 gaat verder met nu muziek uit Colombia. Ja, ja.
13: Top.
11: Dit is Que Calor.
13: Summer Beat 1000. Dit is Top. 424.

Gekaloor, dat betekent letterlijk wat een hitte. Ja. Summer Beat. 1000. Super toepasselijk vandaag. Hitte maakt mensen een beetje moe en zelfs een beetje lui. Of is dat laatste misschien de schuld van het voetbal, dat het gisteren onverwachts wat later is geworden dan gepland? Dat zou ook kunnen. Of was jij deze ochtend gewoon veel te vroeg wakker? Feit is wel dat veel mensen tijdens een hittegolf hun wekker niet vroeger zetten. Maar je wordt gewoon automatisch vroeger wakker door dat weer. Ik had het vandaag en ik heb erover opgezocht en de wetenschap geeft mij daarin gelijk. Warmte heeft impact op je biologische klok. Zo, dus wat dat betreft geen zorgen maken. In slaap vallen is sowieso geen optie bij mij, want ik heb zo meteen deze Summer Beat in een playlist. Ja, ja. Van die muziek die heel luid moet staan. No Good van The Prodigy komt er zo meteen nog aan. Maar eerst Tropical House. Dit was echt een hype in de tweede helft van de tents. Uit die tijd komt deze Felix 1, Ain't Nobody. Catch

0: Deze chicane wilde een beetje het gevoel van de zee en de Ibiza zonsondergangen vertalen naar muziek. En eerlijk, als je zijn track hoort, Saltwater, dan zie je bijna vanzelf zo een strand voor jou. Dus opzet helemaal geslaagd.
1: De Summer Beat 1000.
0: Luisteraar Kenny heeft mij een bericht gestuurd. Hey Bram, het klopt helemaal wat je zegt over dat vroeger wakker worden tijdens een hittegolf. Ik kon vandaag uitslapen, maar toch was ik al wakker om 4 uur 40. Alsjeblieft. Dus ja, de vermoeidheid begint zo wat toe te slaan. Daarom, nu speciaal voor iedereen die een beetje last heeft van de hittevermoeidheid, heb ik deze.
2: Ja, ja. Koop je kaartjes aan de kassa voor de volgende rieten.
0: Dit is onze
1: 421.

0: Het is plezant, deze Summer Beat 1000. En de tijd gaat snel voorbij, dankzij de muziek natuurlijk.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 430.
0: Take Me Away Into The Night, want dan scheelt het toch wel snel al enkele graden. Four Strings.
1: 429.
0: Dit is van die schuurmuziek. Ik hou er wel van. Aya Nakamura en Ja Ja.
1: 428. Down to the
0: floor. Shout-out naar de vrienden in uniform. Ja, zo'n kogelwerende vest bij deze temperatuur, liever zij dan ik. Respect, Mr. Policeman.
1: 427.
0: Bittersweet Symphony met een beat. Mark van Dalen heeft het gemaakt destijds.
1: 426.
0: Vorig uur bij Bart-Jan kreeg je ook deze van Martin Solveig, The Night Out.
1: 425.
0: En als het zo warm is, moeten we ook af en toe wat gas terugnemen. Alex Adair kon ervoor zorgen. Make Me Feel Better.
1: 424.
0: J Balvin, een echte grootheid in Colombia. En ja, dat Zuid-Amerikaanse sfeertje zit helemaal in deze van Major Lazer. Que calor!
1: 423.
0: De stem op deze is Jasmine Thompson. Ze was 14 jaar oud toen ze dit inzong. Dat is een beetje een randje van kinderarbeid. Niets mee te maken. Felix Zeen wel. Hij is de DJ achter de knoppen bij deze track.
1: 422.
0: Ik heb al eens horen zeggen dat dit een van de beste trance-platen ooit gemaakt is. Chicane en Saltwater.
1: 421.
0: Ja, het stond bij mij ook heel luid tijdens deze, wellicht bij jou ook. Prodigy en No Good Start to Dance. Zometeen veel meer Summer Beat 1000.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gielen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge...
0: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf ik aan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
6: Duizend.
7: Top.
6: We make you move.
7: 420.

0: Jamiroquai heeft ooit over dit liedje gezegd: als je niet kunt dansen op dit nummer, ben je waarschijnlijk ziek. Ja, ja, dat zijn gewaagde uitspraken, vind ik. Ik heb nu een track waarbij de remix populairder werd dan het origineel. Er zijn wel wat remixen van. Dit is de Flume remix van deze.
1: 419.
0: DJ Disclosure.

0: Flume Remix van You and Me van de Britse boys Disclosure bij Top.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Een hit die voor zangeres Rita Ora haar hele leven veranderde, want toen het uitkwam kende eigenlijk niemand haar. En dat veranderde dus na Hot Right Now. Kreeg ze een platencontract en mocht ze gewoon solo beginnen met muziek maken. Het begon dus allemaal met dit. Ik draai hem zo meteen volledig, want ja... Meer dan gepast Hot Right Now vandaag in de Summer Beat 1000. Het is straks de nummer 418. Eerst eens kijken waar het aanschuiven is. Dit zijn de plaatsen waar je langer dan een kwartier tijd verliest. Buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Jette een half uur. Richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Bogerhout. Op de A12 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je een kwartier. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, goed nieuws, dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

hot right now. Het valt eigenlijk nog mee vandaag toch met die 31 graden. Als je weet dat het woensdag en donderdag 37 graden wordt. Ça va dan nog vandaag niet. Hoe kunnen we onszelf een beetje afkoelen? Misschien met een zwembadbommetje, wat denk je daarvan? Komt het of komt het niet? Ik weet dat je er naar uitkijkt.

0: Dit is nummer 417, Dr. Cucho en Gregor Salto. Can't stop playing. Summer Beat 1000. Ik heb nog geen zwembadbommetje gehoord, dus het blijft afwachten. Je weet het, als je het hoort op de radio, dan stuur je bommetje in. Dus het woord bommetje insturen in een bericht via de Topradio BE-app. Enkel en alleen op dat moment, hè, want zo maak je kans om mee te doen met het spel zwembad of zwemband. En wat er dan te winnen valt, dat spreekt vanzelf natuurlijk. Ik weet niet wat het is vandaag, maar de collega's hier, dus Thibaut en Bart-Jan, hebben vandaag al elke keer een zwembad weggegeven. Ja, het is alsof het niet anders kan vandaag. Hè. Dus het zou jammer zijn mocht ik ook vandaag geen zwembad kunnen weggeven. Het lot gaat het beslissen, ofwel nog dit uur, ofwel volgend uur. Gewoon goed luisteren tot dat zwembadbommetje eraan komt. Dat is de boodschap natuurlijk. Dus voorlopig nog geen bommetje. Een andere manier dan om je af te koelen. Voilà. Beetje ijsblokjes misschien. Je kan ook wel deugd doen. En het zal nodig zijn bij de volgende artiest. Want dit is
1: 416.
0: Alvaro Soler en Top.

0: Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op oostendbeach.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts 23.290 euro. Kia Begin. In Oost-

0: Dit zijn de 90s op zijn best, meezingen met Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. Ga je vanavond naar het WK-voetbal kijken? Om 7 uur is er op het WK Argentinië-Oostenrijk. Dus de kans om Messi op een normaal uur in actie te zien heb jij straks. Later op de avond is er ook nog Frankrijk-Irak. Die beginnen om 11 uur Belgische tijd met spelen. En dat zou wel eens een hele lange wedstrijd kunnen worden. Ik ga je zo meteen vertellen waarom. Want na de hydratatiebreak is er vanavond nog kans op een break die we ook nog niet hebben meegemaakt.
1: Ja. 414.
0: Details krijg je zo meteen van mij. Eerst nog Moloko. Dat is de nummer 414 in de Summer Beat 1000. It is The Time Is Now.

0: Ik ben eens benieuwd voor vanavond, want dit zou wel eens de spelbreker kunnen worden tijdens de match, de WK-match van Frankrijk tegen Irak. Ja, er wordt in Philadelphia gespeeld en
1: de Summer Beat 1000.
0: Amerikaanse weerstations voorspellen op dit moment zeer hevige regenval en onweders. Dus het zou best kunnen dat Kylian Mbappé en de andere Franse spelers zomaar aan het voetballen zijn, terwijl er dus een hel van een onweer losbreekt. En we weten allemaal wat dat betekent, hè, na afgelopen weekend, want in bepaalde provincies hebben we er ook lelijk van gehad. En de FIFA heeft daar een heel volledig draaiboek voor met regeltjes. Als er een blikseminslag gedetecteerd wordt binnen een straal van 15 kilometer, dan zal de match automatisch voor minstens een half uur worden stilgelegd. En dan gaan ze checken, hè. Als er voor een half uur lang geen bliksem meer wordt gemeld, dan pas kan er opnieuw gespeeld worden. Dus dat kan met andere woorden een lange of een korte nacht. Het is maar te zien hoe het bekijkt wordt voor wie de Fransen in actie wil zien op het veld. Dus het zal afwachten worden wat het vanavond wordt daar in de States. De hel daar losbarst boven het stadion of niet. Bij ons wat dat betreft geen zorgen voorlopig. Dus je kan op je beide oren slapen. Of niet. Wegens te warm.
2: Ah ja.
0: Jij luistert naar de Summer Beat 1000 met de beste zomerse liedjes hier bij Top. En dit hoort daar natuurlijk ook bij. Arman van Helden is dit. En I Want Your Soul. En die staat op
1: 400.

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Top!
3: Vrouwtje is erbij gekomen, het is tijd voor de top headlines van 5. Dag Vrouwtje, goedenamiddag.
4: Goedenamiddag. De federale politie zal alle controleposten op de luchthaven van Zaventem de hele zomer maximaal bemannen. Dat zegt binnenlandminister Kentijn. De lange wachttijden aan de grenscontroles zijn al langer een probleem. Vooral bij grote drukte zullen agenten nu massaal aanwezig zijn op de 10 verschillende controleposten. Eerder kondigde Kentijn ook een opleidings- en recruteringsronde aan om het personeel weg te werken. Zo'n 60 gespecialiseerde agenten volgen het traject. De stroomprijs stijgt naar het hoogste niveau in jaren. Er wordt verwacht dat de prijs morgenavond stijgt naar meer dan €650 voor een megawattuur. Dat laten energieleveranciers weten. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten. Overdag wordt dat gedekt door zonnepanelen, maar 's avonds vallen die weg. Er is ook weinig wind en het zijn dan de gascentrales die ons van elektriciteit moeten voorzien. En die rekenen dat door. Vooral als je een dynamisch contract hebt, zal je dat dus voelen. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmiddag aangekomen in het kasteel van Laken. Ze logeren er de komende dagen bij onze koning Philippe en koningin Mathilde. Dat is best uitzonderlijk, alleen bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. De Japanse keizer en keizerin landden afgelopen zaterdag in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Ze werden er opgewacht door kroonprinses Elisabeth, die haar debuut maakte met een allereerste verplichting tijdens een staatsbezoek. Die gaat morgen dus echt van start, met onder meer een ontmoeting met onze premier De Wever. En in het Verenigd Koninkrijk heeft de sociaaldemocraat Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid. En daarmee ligt de weg nu open om de Britse premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanmiddag zijn ontslag aan na toenemende kritiek. Burnham is voorlopig de enige kandidaat om hem op te volgen. Als er geen tegenkandidaten zijn, kan Burnham volgende maand al starten. Vanavond en vannacht helder en blijft warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend weer kans op onweersbuien.
3: 37 graden, wie biedt meer? We gaan het daarop houden, dat zal genoeg zijn. De files, ik ga er even door met jou. Op de E313 langzaam vanaf Ranst tot Herentals West, een uur extra. Richting Nederland een half uur tussen Antwerpen West en Boggerhout. Dat is dan op de Antwerpse ring. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen West aanschuiven, 20 minuten. Ook nog 20 op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Buitenring Brussel 20 tussen Wezenbeek, tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. En nog op de Antwerpse ring in de richting van Gent 20 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Dan op de A12 20 tussen Poldervliet en Antwerpen Noord. En op de E34 een kwartier tussen Melcele en Sint-Anna linkeroever. Alright, last van de hitte, geen probleem hoor.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
3: Dankzij de animatiefilm Madagascar kent iedereen de volgende Summer Beat. Ja, volgens mij ga je hem ook meezingen.

0: Ja, van de Nerco wel, ja. Goosebumps van Yoon.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 420.
0: Just Dance op Kent Heat van Jamiroquai.
1: 419.
0: Drama, de dramatische toon in deze, dat is toch wel een beetje het succes. De Flume remix van Disclosure en Eliza Doolittle, You and Me.
1: 418.

0: iedereen de drum en bass met de paplepel ingeven. En dat is goed gelukt, hè, met de stem van Rita Ora. Hot right now.
1: 417.
0: De diepe rollende bassen van Dr. Cucho, ik hou er wel van, samen met Gregor Salto op Can't Stop Playing.
1: 417.

0: Marco en The Time Is Now. Rustpuntje daarnet in de Summer Beat 1000.
1: 413.
0: Daarna volle gas met deze disco-sound van Armand van Helden. I Want Your Soul.
1: 4-

0: Ja, dat is niet zo goed voor de stem, zou mijn logopedist zeggen. I like to move it van Real to Real en The Real Stuntman.
1: 411.
0: Of the Mad Stuntman, dat is zijn naam, ja. De stunts doet hij met andere woorden niet zelf, dat is duidelijk. Hume en Goosebumps kreeg je daarnet nog in de Summer Beat 1000, de nummer 411. Dus, dan kunnen we nu aan de top 410 beginnen.
1: 410.

Oké, ik ga even meedoen met jou. Dus ik open nu de Top Radio BE-app. Voilà. En dan rechts onderaan zie je zo'n knopje staan, stuur ons. Voilà, ik tik daarop. Typ hier een vraag, verzoek of idee. Bommetje. En dan... zou ik, als ik jou was... nu... opgezende duwen. Ja. Voilà. Is toch niet moeilijk? 409.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote pad eend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
5: Summer Beat Hazard.
3: Top!
5: We make you.
6: Hey Bram, maandag vind ik echt kut. Kun je een keer een goede plaat draaien?
7: 408.

0: Na deze zal het voor veel luisteraars tijd zijn voor een hydratatiepauze, denk ik. Want stilstaan, stilzitten op dit is moeilijk. Goede retro-track van Lambda, Hold On Tight. En dan...
1: Zwembad of zwemband?
0: Want de zwembadplons is gepasseerd natuurlijk. Dag Julie uit Zulte.
2: Dag Bram.
0: Ja, niet iedereen kan van het mooie weer genieten. Hè. Er zijn nog examens die moeten afgewerkt worden. Ook voor jou, want jij zit tussen de cursussen op dit moment. Wat ligt er voor jou?
2: Frans.
0: Frans, heb je morgen examen?
2: Ja.
0: Et tu vas réussir ton examen? Ou?
2: Je ne comprends pas.
0: Ah, oei, er is nog een beetje werk. Maar je kan zo meteen verder doen. Dat is geen enkel probleem. We gaan eerst spelletjes spelen, zwembad of zwemband. Ja, ik ga draaien aan het rad. Jij mag aftellen en dan ga ik heel hard duimen voor jou dat er vandaag een vierde zwembad uitgaat. Oké?
2: Ja.
0: Goed, Julie, ik ben er klaar voor. Jij mag aftellen.
2: Ja. 3, 2, 1.
0: Ja. Het rad is aan het draaien en dan hoop ik dus dat we bij een zwembad uitkomen. Want ja, dat kan je kunnen gebruiken natuurlijk, hè, na de examens.
2: Ja.
0: Op welk vakje komen we uit? Zwembad of zwemband? Het rad is gestopt. Julie, bij... Kan jij luid roepen?
2: Ja.
0: Laat je gaan.
1: Zwembad.
0: Zwembad.
2: Oh my god.
0: Ja. Julie, jij hebt een zwembad gewonnen.
2: Yay.
0: Yay. Oké, goed. Ga je nog een beetje kunnen studeren nu je dat weet? Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, er wacht een mega verrassing op jou na de examens. Want dat zwembad dat wordt volgende week al geleverd.
2: Ja.
0: Is het goed? Heb je nog examens volgende week? Denk het niet, hè? Het schooljaar zit erop.
2: Nee, ik ben morgen gedaan.
0: Maar wat een timing. Dat kan niet beter zijn, toch?
2: Inderdaad.
0: Allee, own dat Frans morgen. Goed?
2: Ja, dankjewel.
0: Je hebt daar nog supporters precies bij jou.
2: Ja, mijn papa staat buiten met zijn buurman.
0: Oké, die gaat het in elkaar mogen zetten en mogen vullen en zo. Maar dat moet jij je niet van aantrekken.
2: Joepie! Ik ben al meer dan een week mee.
0: Oh, kijk! De aanhouder wint, hè? Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Veel plezier, fijne zomer daar, hè?
2: Dankjewel.
0: Jojo.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. Top! 7.

0: hebben dus al meer dan genoeg bewijzen geleverd dat het kan, hij gewoon blijven meespelen met zwembad of zwemband. Dat kan nog de hele week tijdens de Summer Beat 1000. Het laatste zwembad voor vandaag zeg ik er wel bij, is uitgedeeld. Maar morgen spelen we dus opnieuw tijdens een nieuwe dag Summer Beat 1000. Zwembadbommetje horen is gewoon zwembad insturen. Zo makkelijk kan het soms gaan. Eerst de files, die neem ik er nog eventjes tussen, want het is druk op heel veel plaatsen. Onder andere op de E313, dat komt door een ongeval tussen Wommelgem en Herentals-West. Verlies je een uur op dit moment, een half uur op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Buitenring Brussel, 20 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. En ik heb ook nog 20 minuten staan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Mocht jij op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Ten Walls, Walking with Elephants. De zomer van 2015 gaat hij niet snel vergeten, die Ten Walls.
1: De Summer Beat 1000.
0: Want toen werd het ene optreden na het andere gecanceld. Ook onder andere Pukkelpop. Daar heeft hij niet kunnen staan, omdat hij op Facebook homofobe dingen had geschreven. Ja, achteraf heeft hij dan nog een hele brief gepubliceerd in DJ Mag om zijn excuses aan te bieden. En dan heeft hij ook letterlijk gezegd, ja, mijn opmerking, dat sloeg nergens op. Was dat om de schade te herstellen? Of meende hij dat echt? Dat gaan we nooit echt weten natuurlijk. Het staat wel vast dat we sinds de zomer van 2015 eigenlijk niks meer van die Ten Walls hebben gehoord. Wat op zich wel jammer is, want ik hield wel van zijn sound als ik eerlijk ben.
1: 404.
0: Walking with Elephants, dus in de Summer Beat 1000. En nu Body Rocks en Luciana. Dit is Yeah Yeah.

0: Moi.
1: Bye.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop maar. Is het aan het zeven, nee? Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Je hebt te veel afval. Bruco. Je breekt af. Bruco. Je verbouwt. Bruco. Je kan niet wachten en wil nooit te veel betalen. Bruco. Je wil Bruco met de C van containers in alle maten en gewichten. Vraag je offerte aan op bruco-containers.com. Bruco.
2: Moet u van.
1: Liquid dat er wint. Wieder mooi kom in het zak slimmer.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
6: Gosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist zien, wij.
6: www.gosses-heftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Start je zomer goed.
9: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Hallo met Atilex.
11: Ik ben op zoek naar de kabel.
10: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
11: Nu ben ik de draad kwijt.
10: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
12: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

0: is daarmee easy.
1: Nog tot en met vrijdag alleen maar hits die bij de zon passen en ons extra blij maken. Heb je trouwens al op de top 20 gestemd van de Summer Beat 1000? Als dat nog niet is gebeurd, zeker niet vergeten, want jij bepaalt mee wie er op 1 staat van deze lijst. En af en toe krijg je ook zo van die liedjes die iedereen kent, maar die je nooit nog hoort op de radio. En nu is dat ook het geval.
2: 402.
1: Ja, dit ken je toch? You make me feel Anna Grace. So

0: Als de zon schijnt, ziet iedereen er gewoon veel beter uit.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 410.
0: Het ging vooruit met deze Milk & Sugar en de Belgische Viacom Dios. Hey, na, na, na.
1: 409.
0: Halleluja, bel mij, dachten veel mensen tijdens deze, want het zwembadbommetje zat verstopt in Lost Frequencies en The Sun Is Shining.
1: 408.
0: Een hydratatiepauze hadden we nodig na deze Lambda en Hold On Tight, want ja, er werd gedanst op dit.
1: 407.
0: Lang voor Swedish House Mafia was Axwell er al met deze, samen met Steve Edwards, Watch The Sunrise.
1: 406.
0: Extra beat toegevoegd aan deze door Freemasons, Beyoncé en Shakira, Beautiful Liar.
1: 405.
0: In 2015 werd deze DJ gecanceld omdat hij domme dingen zei, weet je nog? Ik kan het niet anders verwoorden. Ten Walls heeft wel een goede track gemaakt met deze Walking With Elephants.
1: 404.
0: Dit komt uit de Zero's, Yeah Yes, en, of Yeah Yeah beter van Body Rocks.
1: 403.
0: Leila K, Open Sesame.
1: 402.
0: Belgische dance uit de Zero's met Peter Lutz aan de knoppen en Annemie Koenen achter de microfoon. Anna Grace, You Make Me Feel.
1: 401.
0: En deze beautiful people kreeg je net nog in de Summer Beat 1000. Ik ga de gordijnen nu sluiten. Allee, de rolluiken hier, dat is ook goed tegen de zon. Zometeen is er de Party Room met Wouter. En morgen om 10 uur gaat Thibaut verder aftellen met deze Summer Beat 1000.
2: Stop! We make you move!
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
4: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Stop!
11: Goedenavond, zometeen Partyroom Tropical. Eerst zijn er de top headlines met Vrouwtje. Het gaat over een lijst met teruggeroepen producten.
12: Een goede avond. De federale overheidsdienst Economie lanceert een website met gevaarlijke producten. Op die website vind je een lijst met alle teruggeroepen producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed of een fietshelm met een riem die niet vastzit of elektrische apparaten die in brand kunnen vliegen. Jaarlijks worden er duizenden producten teruggeroepen, maar slechts een klein deel sturen we effectief terug. Vaak omdat we niet eens weten dat er een terugroepactie loopt. Alle informatie vind je via de website gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. De federale politie zal alle controleposten op de luchthaven van Zaventem de hele zomer maximaal bemannen, dat zegt binnenlandminister Kentijn. De lange wachttijden aan de grenscontrole zijn al langer een probleem. Vooral bij grote drukte zullen agenten massaal aanwezig zijn op de 10 verschillende controleposten. Eerder kondigde Kentijn ook een opleidings- en recruteringsronde aan om het personeelstekort weg te werken. Zo'n 60 gespecialiseerde agenten volgen het traject. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmiddag aangekomen in het kasteel van Laken. Ze logeren er de komende dagen bij onze koning Philippe en koningin Mathilde. Dat is best uitzonderlijk, want alleen bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. De Japanse keizer en keizerin landden afgelopen zaterdag in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Ze werden er opgewacht door kroonprinses Elisabeth, die haar debuut maakte met een allereerste verplichting tijdens een staatsbezoek. Die gaat morgen echt van start met onder meer een ontmoeting met onze premier De Wever. En de Verenigde Staten hebben hun sancties tegen Iraanse olie voor 60 dagen opgeschort. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. Het is een onderdeel van het principeakkoord tussen de VS en Iran dat vorige week werd ondertekend door beide presidenten. Gisteren zaten beide landen ook samen voor hun eerste echte vredesgesprekken. Deze week gaan die onderhandelingen voort. En de bedoeling is om binnen die 60 dagen een definitief vredesakkoord te vinden. Vanavond en vannacht helder en het blijft ook heel warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend wel weer kans op onweersbuien.
11: Ah, lekker zomerweertje. Dankjewel Fraukje, half uur verlies op de binnenring van Brussel. Is dat tussen Wezenbeek op en mijn Groenendaal. E313 tussen Wommelgem en Massenhoven ook een half uur. En 20 minuten buitenring van Brussel tussen Vilvoorde, Koningslo. En ja, als je lang onderweg moet zijn, dan zou ik misschien een flesje water meenemen voor de veiligheid. Als je ergens in een file terechtkomt, verander plaats in een vertraging. Max een kwartier.
10: Dit is Top. Wouter de Vries.
11: Summer Beat 1000 is voorbij voor vandaag, maar meer hits komen eraan. Zometeen Eli Oaks. Starten met Miles Away. Hier is Offenbach. Goedenavond.

0: Niets is onmogelijk als je maar je best doet. Eli ook, zo dat impossible. Goedenavond.
1: Ja, ja.
0: 5, 4, 3.
1: Do it together.
2: 2, 1. The party room.
0: Openmaken.
3: Come on.
0: Turn it up in het zonnetje.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Ben je klaar om uit te blazen na de werkdag? En chapeau voor alle bouwvakkers die de zon hebben gewerkt vandaag. Welkom bij de verfrissende hits van The Party Room. En die blazen als een ventilator door je speakers. En deze week een special waar ik serieus trots op ben. Want vorige week mocht ik bellen met een wereldster. Ik zie nu al, denk ik, jongen, joh, dat zal wel, de wereldster. Nee, A+, absolute wereldster. Ze maakt al hits samen met David Guetta en A-Lock. En zometeen ga ik verklappen wie het is. Maar vooral, welkom bij de radiozender met Factor 50.
2: Dit is Top.
4: We make you move.
2: Werk uit. Volume aan. Welkom in.

0: One question for you. Warm is bij jou binnen. Stuur de zin in de Top Radio BE app. Niet buiten, maar gewoon binnen in je huis of je appartement of waar je ook woont. Top. Er zijn veel manieren om uit te leggen wat de Belgische zomer is, maar uiteindelijk volstaan drie dingen. Zon, als we geluk hebben, en daarvan hebben overschot aan geluk deze dagen. Afspreken met vrienden en een festivalweide vol goede muziek. En op een of andere manier slaagt Sunrise Festival er ieder jaar in om die drie te combineren. En het ziet er ook weer geweldig uit voor dit weekend, want dit weekend is er terug. Drie dagen Sunrise Festival in de Leelse Bergen, Gierle, vrijdag, zaterdag, zondag. En belooft terug topweer te worden met een topaffiche. Amber Broos komt. Ook Boef en Little Kleine op één stage op zondag. En ook Eli Oaks, die ik daarnet nog draaide. En Jack Shore, die ik nog te gast had in de Party Room XL. Ik denk al vorig jaar. En Sunrise Festival heeft ook een gigantische camping waar we staan met onze top silent disco. We zorgen daarvoor drie music vibes en ook verfrissing met de nieuwe Mentos vibes die je kan komen proeven. Dus afspraak dit weekend op Sunrise Festival en onze festivalhost Esther, die zal er ook bij zijn.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.

0: Another and relax my eyes. Zeg, Kurt, je hebt hier de temperatuur ingestuurd bij jou thuis. Hoe warm of hoe koud is het daar, Kurt?
1: Bij ons is het momenteel in huis 20 graden.
0: 20 graden, Kurt. Hoe kan dat nu? Waar woon jij? In IJsland?
1: Ik woon in België.
0: Ja, waar
1: in
0: dan?
1: In Torhout.
0: In Torhout, ja. En hoe doe je dat het binnen zo fris maken?
1: Ik had vroeger mobiele airco's en dan kregen we de temperatuur tot een 324 graden.
0: Ja.
1: En dan hebben we eigenlijk volledige airco's gehangen. En we krijgen onze living en keuken nu tot 20 graden.
0: Alsjeblieft, Kurt. Is dat wel allemaal goed voor het milieu, die airco's die zo draaien?
1: Ik denk het wel.
0: Voilà.
1: Ja, een zonnepaneel en een batterij. En ja.
0: Ah, maar ja, dan zijn we content, hè. Voilà, Kurt. Geniet van de frisse temperaturen binnen.
1: Dank u, vrienden.
0: Ja, ook zoveel. Goedenavond, hè.
1: Heel, en nog een super programma.
0: Ja, dank je.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
4: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, chaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Weet je met de temperatuur hier de laatste tijd van Ecuador? Ook wel bekend al. Het is Koentje mee. Zij was dat. Oké, hopla. Even kijken hoe de situatie is onderweg. En de binnenring van Brussel verliest je door defect voertuig tussen Wezenbeek, Oppem en Groenendaal een half uur. De Antwerpse ring tussen Berchem en Kennedy Tunnel 25 minuten. E313 tussen Wommelgem en Herenthal 26 minuten. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor minder dan een kwartier. Zometeen stukje uit een interview wat ik had met een wereldster. Een wereldzangeres. Je gaat ze zometeen zeker kennen.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Dit is Top. We make you move.

0: Thomas Gray en Rumors.
1: Dit is Top.
0: Wie mocht ik nu exclusief voor Top en de Party Room interviewen vorige week? Het is niemand minder dan Bebe Rexha. Ik mocht haar interviewen over haar gloednieuwe album dat vorige week uitkwam. Dirty Blonde is haar vierde studioalbum van de zangeres met Albanese roots. Je kent haar het best van de vele featurings die ze onder andere deed met David Guetta en deze hit. Blue en het herkenbare stemgeluid van Bebe Rexha. Maar ze maakt ook al tracks met A-Lock. En ook met Martin Garrix, deze ga je ook kennen. Meezingers en hits. In the Name of Love. Maar ook de hit New Religion met Faithless staat op het nieuwe album. En ook de nieuwe track met David Guetta, Sad Girls, allemaal op Dirty Blonde. Maar daarnaast ook een aantal eigen nummers die ze niet heeft samengemaakt met andere bekende artiesten. En ik vroeg haar in het interview naar de algemene sfeer van het album Dirty Blonde.
2: Oh yeah, I wanted to title my album Dirty Blonde because I kind of wanted to encapsulate like this unapologetic, feel good, confident, but still like kind of having the energy of it being messy, chaotic. Not perfect, vulnerable, all the things that I feel like I am as a woman. And also just like, you know, being in this new independent era and not asking like for permission and doing whatever I want to, like making the kind of music I want to make, not being stuck by boundaries or like in a box. Essentially just like living my life like the way I want to live it and just doing what I want to do, which is kind of like the best.
0: De muziek ademt dus vrijheid en positieve energie uit op haar nieuwe album Dirty Blonde. Het gevoel niet gebonden te zijn, dat is belangrijk bij de muziek die ze maakt. Heel de week hoor je dus stukjes uit het interview met Bebe Rexha en muziek natuurlijk van dat nieuwe album. Ja, dat mag je hier ook samen met mij ontdekken in de Party Room. Ik ga nu een track draaien die je misschien nog niet kent. Hier is Hysteria.

0: Topic Becky G
1: en Sorry Papa.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar

Silence, Delirium lijkt nou leuk om naartoe te luisteren. Minder leuk als het gebeurt in een radio-uitzending. En dan is dan teken dat er iets serieus mis is in de studio. Wensen we niemand toe. Het gebeurt wel vaker dat DJ's het talent doorgeven aan hun kinderen. Maar wat er bij Amber Broos gaat gebeuren, dat is wel heel speciaal. Amber neemt namelijk haar pa, haar vader mee naar Tomorrowland. De Yuri Broos. En hij neemt hem niet alleen mee om backstage te zijn. Nee, onstage. Ze gaan samen een setje draaien deze zomer op Tomorrowland. Ze zegt er zelf over dat ze dankzij haar vader heel veel muziek heeft leren kennen. En dat het tijd is om hem daar nu voor te bedanken. En eerlijk, Amber Broos is nog in haar superjonge jaren bij mij in de studio geweest. En dan weet ik dat haar pa ook mee was, de Yuri. Sympathieke mens. Dus kijk, ze gaat hem daar nu voor belonen. Deze zomer op Tomorrowland. Eerlijk gezegd, ik zie het nog niet direct gebeuren met mijn pa hier. Dat ik de Nerik meebreng in de uitzending. Ik denk dat er niet te veel zou uitkomen. Maar of hè, dat moment gaat dus wel gebeuren tussen Yuri en Amber Broos. Een mooi vader-dochter moment. Dit is Pillar, mijn top. Groove Jet.

0: Dit zijn de Belgian Nights. Moeten ze niet te veel onderdoen eigenlijk qua temperaturen voor Dubai Nights. Dat was Robert Abigail.
1: Dit is top.
0: Zometeen ben ik er ook nog 2 uur voor jou. Ja, speciaal op deze mooie maandag. Heel speciaal voor jou, omdat Brian het verlof is. Doe ik 2 uur dance request. Dat betekent alles op verzoek. Old school verzoekjes aanvragen. Heb je ergens zin in? We gaan wel afspreken dat het een beetje zomers touch moet hebben. Dan mag je het nu gaan insturen. Inspreken of een berichtje in onze app voor jouw verzoek. Dit is Cherry Roll bij Top. En Run It. Goedenavond.

0: bier en tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Top!
4: Iets over 7 uur, Frauke is erbij komen zitten met de top headlines. Het gaat over een bijzondere uitnodiging. Frauke, goedenavond.
5: Goedenavond. Buitenlandse Zaken heeft 5 visa uitgeleend aan een delegatie van de Taliban om af te reizen naar Brussel, dat zegt buitenlandminister Prevot. Opvallend, de visa gelden slechts voor 1 dag. De Taliban is uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Prevot zelf keurt die uitnodiging af, maar kan het bezoek naar eigen zeggen niet weigeren, omdat het voor de Europese Commissie is. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en protesteerden eerder al tegen het bezoek. Wanneer dat precies zal plaatsvinden, wil Buitenlandse Zaken om veiligheidsredenen niet zeggen. De Zweedse autobouwer Volvo Cars roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybrides terug naar de garage. Voor een probleem met de batterij. Door een productiefout kunnen de auto's oververhit raken en mogelijk in brand vliegen. Wereldwijd worden zo'n 64.000 auto's teruggeroepen. Volvo Cars zal je zelf contacteren als jouw auto betrokken is. Je maakt dan best zo snel mogelijk een afspraak bij de garage en rijdt tot dan enkel nog op benzine. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen dood teruggevonden in een snikhete auto. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar de hittegolf is de meest waarschijnlijke oorzaak. De moeder van de kinderen moet nog verhoord worden. Frankrijk kampt, net als ons, met een hittegolf. In bijna de helft van de departementen geldt code rood. Vanavond en vannacht helder en blijft warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend wel weer kans op onweersbuien.
4: Oké, binnenring van Brussel verliezen nog 40 minuten op dit moment tussen Wezenbeek, Ophem en Groenendaal. De Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en Kennedy Tunnel 20 minuten. En de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen, Centrum en Borgerhout verliezen een kwartier. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max 10 minuten.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Beste soundtrack van een zomerse maandagavond, want het is een moderne jukebox. Jij beslist wat er gaat komen. Het is op verzoek, dus laat je maar horen.
3: Top.
4: In onze app.
3: Stop!

zomersnummer van Michael Beltran en In My Soul. Zeg, goedenavond. Wie is er vanavond aan het barbecue? Stuur ze een fotootje in onze app. Of zit je in de tuin of ben je onderweg naar een zomerbar? Vertel het mij kortom waar. Geniet je van deze tropische maandagavond? En vooral, hoe kan ik die beter maken voor je? Ik draai jouw verzoek, jouw dance request. Bijna alles kan.

0: Wat ben jij aan het doen vanavond?
1: Wij gaan naar Antwerpen voor de Singapore.
0: Prachtig. Welke attracties ga je aandoen?
1: Alles dat hoog en snel gaat.
2: Oh la la.
0: En welk verzoekje mag ik nog voor je draaien?
1: Heel graag Piece of Your Heart van Medusa.

Lies heeft me hier net een foto ingestuurd in de Topradio BE-app van haar barbecue. Volgens mij is die gloednieuw, hè? Komt die pas uit de doos. Dat ziet er fantastisch uit. Zometeen meer op verzoek. Verhaal niet vergeten insturen. Deze zomer...

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Excuse me.
5: Ja.
7: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.

0: Ik vraag door Evelien. Fades away, Avicii. Dance request en ik heb Matthias aan de telefoon hangen. Matthias, wat ben jij aan het doen vanavond?
1: Goedenavond. Ik ben nog aan het werk en ik heb mijn late week van de week.
0: De late shift, een beetje zoals ik dus.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Is dat vergelijkbaar, ons werk?
1: Ik denk het niet. Ik werk op de haven.
0: Ah ja, dat zal veel zwaarder zijn van mij, hè?
1: Ja, het is iets anders dan...
0: Oké. Zeg, en tot hoe laat moet je nog werken in de haven?
1: Tot kwart na 9,
0: dat
1: maakt het
0: ook. Oh, dus vergelijkbaar. Dan ga ik ook ongeveer naar huis. Zeg, kan ik het werk daar een beetje verlichten, leuker maken met een leuke track te draaien? Wat moet het zijn in Dance Request? Zeg maar, Matthias.
1: Zeker, ik zou graag Call Me willen
0: horen. Eric Prydz, dat is altijd goed, hè. Hoor dat.
1: Check.
0: Ideaal, hè. Salut, man.
1: Ja, salut.
0: Oké, dada. Wat moet ik hier laten draaien? Stuur ze maar in, jouw verzoeken. Top Radio BE app. Of bellen misschien? Ik bel jou wel. Ik ga dat zo afspreken. Dit is Dance Request. Live.

0: Katy Perry nog steeds happy in love met haar Justin Theroux. Dat was Chain to the Rhythm. 40 minuten verlies op de binnenring van Brussel tussen Tervuren, Vierarmen en Groenendaal. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Berchem en Kennedy-tunnel. Op een andere plaats in een vertraging is dat niet meer dan 10 minuten. Zometeen veel meer op verzoek in Dance Request. Ja, goede smaak hebben jullie hoor.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in ons

0: dat pianootje in de track dat maakt het verschil heeft. Hiervan een hit gemaakt, dat is heel zeker. De Bouwsa uit Noorwegen en Magnetic.
1: Dit is top.
0: Maar we zijn echt werkpaarden hier in ons land. Iedereen is nog aan het werk. Net zoals Nicolas uit Hasselt. Wat doe jij nog van werk zo laat, Nicolas?
2: Ik werk met tegels.
0: Zeg dat nog eens.
2: Ik werk met tegels.
0: Met tegels, oké, dat heb ik begrepen. Oké, veel werkplezier nog. Kan ik je avond beter maken met een leuke track hier voor je te draaien in Dance Request?
2: Ja, dat mag wel. Met Arne Berenfester
0: van Best Punk. Oh, je kent je klassiekers. Zeg, en dat nummer begint zo. Work it, make it. Als jij work it zegt, dan ga ik hem instarten. Is dat goed, Nicolas?
2: Dat is goed.
0: Doe maar.
2: Work it!

0: Wait So Long, Swedish House Mafia. Michael uit Diest hangt aan de telefoon. Michael, wat kan ik voor je doen vanavond?
1: Goedenavond, ik had een nummer aangevraagd van Matt Cesari, It Feels So Good.
0: Ja, niet slecht. Waarom kom je op deze track?
1: Ik dacht, dat past wel bij het weer, alleen bij zomer. Dus...
0: Ja, ik vind het een goed idee. Ik ga meteen voor je draaien. Dankjewel daarvoor.
1: Oké.
0: Salut. Dankjewel.
1: Dag.

dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.

0: gevraagd in de top naar de BE-app door Lieselot. Goeie smaak hoor, Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Ondertussen heeft Manu ook zijn pla ingestuurd, zijn maaltijd voor vanavond. Het is een soort pasta gerecht. Het ziet er heerlijk uit, Manu, geniet ervan. Karin is aan de telefoon. Karin vertelt me net dat ze niet buiten kan. Karin, hoe komt dat? Is de deur op slot? Ben je de sleutel kwijt?
1: Nee, totaal niet. Het is hier verschrikkelijk warm. Ik heb eigenlijk constant de zon en ik kan gewoon niet buiten.
0: Ja, maar ja, en is het binnen dan niet warmer dan buiten op dit moment, Karin?
1: Nee. Ik laat mijn rolluiken naar beneden en hier is het wel lekker fris.
0: Ja, kijk, gouden tip is dat. Maar wanneer ga je dan wel het in je wagen om naar buiten te gaan?

0: gaan. Het is toch al, het is bijna 8 uur, Karin. Moet het toch al aangenaam zijn buiten, toch?
1: Nee. Voor het moment niet. Ik zie dat iedereen hier al het vuil is buiten gezet hier.
0: Ja.
1: Ik ga dat pas rond 9 uur doen.
0: Je hebt gelijk.
1: Ik heb gisteren om 9 uur mijn terrasvijver, alleen met mijn vesten.
0: Ja.
1: Ik ben pas om 9 uur begonnen met deze, alleen ook te kruisen, omdat het dan een beetje doenbaar is.
0: Oké, voor mij geen probleem. Vanaf 9 uur, men is gewaarschuwd, gaat Karin naar buiten. Waar woon je ergens, Karin? Even de waarschuwing geven, hè. Waar woon je ergens?
1: Ik woon in Menen.
0: In Menen, voilà. 9 uur, Karin is buiten. Maar met je verzoek ga je het wel een beetje warmer nog maken, hè, Karin. Sorry dat ik het zeg, maar kondig hem zelf maar aan.
1: Ja, ik wil graag Nelly met God in hier.
0: Ja, dat betekent dus dat je maar om 10 uur zal buiten kunnen, want het zal nu nog ietsje warmer worden. Maar toch bedankt voor je verzoek, Karin.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel plezier in de tuin nog, Esther.

Hot in here voor het terras van Karin ondertussen stuurt Marco mij in de topradio BE-app. Ja, Wouter, hier is het wel aangenaam hier buiten in Nijlen. Ja, Karin zal moeten verhuizen naar Nijlen. Maar Menen, dat is ook een beetje, misschien een beetje de warmteput van België, hè.

goede track. Dat er eentje voor de festivals van deze zomer. Prospine, Clooney en Free Your Mind. Goedenavond, dit is Dance Request. En ik moet zeggen, je verrast me met zoveel kennis van goede muziek. Het zijn één voor één pareltjes die vanavond worden aangevraagd. En die avond nog stralender maken. Trouwens, Karin van der Net laat me nog weten dat de temperatuur in haar living 27,5 is. Nou, de volledige temperatuurkaart is nu wel onder controle vanavond. En nu Sarah met haar verzoek. Ze stuurt naar Wouter, het was leuk deze nog eens te horen in de Summer Beat 1000. En daarom wil ik hem graag nog eens. Ja, zo'n goeie, daarvan ga ik geen replay weigeren. Hier is Stonebridge, put 'em high. Ja, die glazen maar. Om te klinken natuurlijk.

0: Lindsay uit Gerardsbergen, waar ben jij aan het genieten van het mooie weer vanavond?
1: Van Gerardsbergen?
0: Vanuit Gerardsbergen, ja. Wat staat er nog op het programma voor jou?
1: Ik ben nu op weg naar een vriendin om gezellig bij haar thuis een terrasje te doen met een heerlijke barbecue, lekkere cocktail.
0: Ja jongens, laat maar komen. En zou je het aandurven de uitzending die al enorm leuk klinkt, nog leuker te maken met jouw verzoek?
1: Ja, zeker. Ik had graag Boos met Cinderijs gehoord worden.
0: Ja, dat is een klassiekertje. Dat is ideaal om te gaan klinken zo meteen met die vriendin, hè?
1: Maar je maakt niet helemaal.
0: Ja. Oei, je valt een beetje weg. Wat ga je drinken daar op het terrasje met de vriendin straks?
1: Ik ben voor een Omer.
0: Een Omer, dat gaat er altijd in. Allee, dankjewel voor het telefoontje en geniet van de zonsondergang straks.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, salukus.

0: Allemaal goed en wel.
1: Zolang het maar de radio is niet de radio is die je afzet. Ik zeg, zet hem niet af, hè. Oké, er is een tempoversnelling hier gevraagd in het programma door Loren. Ja, ja. Deze Makina Time. Hopla, zie. Het gaat hier gaan beginnen. Omdat het kan. Feestje op de maandag. Ik zou zeggen, we draaien hem voor de Rode Duivels. Maar ja, na gisteren, dat verdienen ze niet, hè. Nee, we gaan het nog te goed houden. Na de match tegen Nieuw-Zeeland.

0: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
1: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
0: Dus we groeien.
1: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
0: Dan is dit jouw moment.
1: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.

duur plakske. Christian Dior, MK en Crystal. Beste muziek draait nog tot 9 uur in Dance Request voor jouw terras. Voor bij jou aan de barbecue. Voor in de zetel misschien, of gewoon onderweg in de auto. Het is allemaal goed. Stuur me jouw request in jouw dance request met een zomerse touch. En dan ga ik misschien wel voor je draaien. Want ik twijfel niet aan jouw goede smaak. Want de pareltjes blijven hier binnenkomen in de Top Radio BE app. En Alessandro die gaat hier helemaal voor vakantiestijl. All in, luister. Nou, dat is toch die muziek van Hans Zwembad, zeg, in de congé. Don Omar, Danza Coduro.

Why Do You? Ja, ik zal de vraag niet kunnen beantwoorden, denk ik, vanavond. Vessa heeft mij hier 4 emojis ingestuurd en dat omschrijft eigenlijk ook wel zijn verzoek, moet ik zeggen. De emojis zijn een parasol aan het strand, de zon, en wat is dat hier? Ook nog een parasol in het zwembad precies en een vliegtuig dat opstijgt. Het heeft alles van zomer en vakantie. Het verklaart ook zijn verzoek. Het is een nummer van Calvin Harris, kan nog niet verklappen welk, maar het is de Million Seller uit de zomer van 2014. En er zijn zo van die nummers, trouwens Calvin Harris heeft dat destijds zelf ingezongen, er zijn zo van die nummers, bij de eerste noot, als je dat hoort, dan zeg je van, ja oké, ik ga mijn radio harder zetten. When I met

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Bebe Rexha heel de week hoor je fragmentjes uit het interview wat ik vorige week had met mijn nieuwe muzikale vriendin. En moet ik zeggen, Bebe. Zeker luisteren tussen 6 en 7 ook naar top. New Religion. Merci. Nick uit het Pajottenland hangt aan de telefoon. Nick is net thuis van werken. En wat doet een mens dan, Nick, als je thuis komt van het werk? Zeg het eens.
1: Genieten op een terrasje van het zonneken, hè.
0: Ah, maar heb je dat daarnet gehoord? Van, heb je dat gesprek gehoord met Karin daarnet? Die zei van, amai, ik ga niet op terras gaan zitten, het is veel te warm.
1: Ah, maar dat valt nog goed mee nu.
0: Ja, denk ik.
1: Het is beter als deze middag, hè.
0: Ja, dat is waar. En is er met een glaasje erbij? Een wijntje, een biertje? Of,
1: Nu niet.
0: Nee?
1: Tot tegen het weekend.
0: Ah ja, ik dacht dat ik ging zeggen straks om 10 uur. Nee. In de week geen drank voor jou?
1: Nee. Jammer genoeg niet.
0: Oké. Okay. En wat doe je dan? Gewoon rustig genieten van het uitzicht van de vogeltjes en de muziek hier van Top?
1: Yes. Dat is de ideale combinatie.
0: Ja, hè. Ja. Is het al goed geweest, de uitzending? Je mag het eerlijk zeggen?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Maar...
1: Heel zomers geweest, hè.
0: Maar...
1: Altijd beter.
0: Ja, ik dacht het al, Nick. Oké, maar overtuig me eens, wat moet ik dan draaien voor jou?
1: Oh, ik had gedacht aan Milk and Sugar met Little Sunshine.
0: Goh, jongens toch, dat is lang geleden, hè. En past ook...
1: Dat vond ik ook en ik dacht van, waarom nu niet?
0: Ja, waarom nu niet? Dan moeten we ook niet gaan draaien als het buiten regent, inderdaad, zo'n zomerse vibe. Ik ga hem voor je doen. Voor heel het Pajottenland en ver daarbuiten, Nick.
1: Yes, dankjewel.
0: Oké, goedenavond nog, hè.
1: Ja, goedenavond, Wouter. It's so lovely.

Dive Into Me. Ja, die bommetjes als voor morgen in de Summer Beat 1000. Kan je weer een zwembad of een zwemband winnen, ja. Eerst net iets interessanter natuurlijk.

Nio. Van onze eigen queen van de online zender Top Techno, Maite Dekker heeft een nieuwe track uit. En het is eentje met een sample die je wel kent van Polar Cries. Hier is Align Align, ben je nooit met de topfamilie.

cultuurdomein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winne K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.

Nobody Little Love bij Top in Dance Request. Laatste verzoek. Je mag er nu voor insturen, maar maak er wel iets speciaals van. Hè? Dat gaan we wel afspreken. Dus Top Radio BE app. Geert heeft dat ook al gedaan met de codewoorden retro, retro, retro. Wel, ik ga deze afvuren. Wat een geweldige track. Zeker als je hem nu hoort op het strand of op de dijk. Prachtige zonsondergang erbij. Maar ja, de zonsondergang is er voor iedereen, hoor. Nergens onweer te bespeuren. Dat is ook eens wat anders. Nalen en Kane. Beachball, wat een mooie avond. Eentje uit de boekjes, eentje op te koesteren. Geniet er extra van, samen met deze track. En zeker als het nummer straks zo even gaat stilvallen.

1997 op je radio, Nelen en Kane en Beach Ball. Oké, we zijn aan het eind gekomen van Dance Request voor vandaag. Ik vond het plezant en dankjewel voor die prachtige verzoeken. Die hebben de uitzending veel leuker gemaakt natuurlijk met zo'n goede muzikale smaak. Dus bedankt voor het meedoen. En wat wordt de afsluiter? Ja, er is hier wat keuze. Michael zegt, waarom niet Universal Nation van Push? Mooie afsluiter toch? Ik ga dat niet tegenspreken, Michael. Maar er is ook nog iets anders en dat vind ik misschien nog net iets meer van toepassing. Ik hoop dat je de vibe ook krijgt van deze. Verzoekje van Fanny hier in onze app. Het is er het moment voor, hè. Is aan het zakken, die gouden bol. Chase the Sun kan morgen weer. Staat hier weer in alle pracht en praal. Dit wordt de laatste, de afsluiter voor. Het is een mooie uitzending van Planet Funk. Ik ben er morgen weer, 6 uur, in natuurlijk een nieuwe aflevering van The Party Room.